0: NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Soul. Blend. Drie uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden twee mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. 4 uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

and soul. Blend. Zes uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Q, je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
1: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Plattner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
3: And for that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
1: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara. Cuba.

0: De Beatnuts met Watch Out Now en daarvoor de headliner, mag ik wel zeggen, naast Burna Boy natuurlijk, van North Sea Jazz. John Legend met PDA, oftewel We Just Don't Care.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: Het is 9 over 7 geworden op je donderdagochtend. Het is 9 juli vandaag. Goed dat je erbij bent. Dit is de Morning Show. En over die John Legend gesproken die we net draaiden. Die man gaan we ook weer uitzenden komende zondag. Want we zijn aanwezig bij North Sea Jazz.
2: Yes.
0: Blend is erbij met een studio. Het is een doorzichtige studio, dus je kan ons gewoon zien en aanspreken.
2: En groeten.
0: En groeten, want we hebben ook gewoon breakjes natuurlijk. We lopen daar gewoon rond. John Legend die treedt op de zondag van North Sea Jazz, want het is 3 dagen. En dat is dan rond 9 uur. En dat hele concert mogen we uitzenden op de radio. Dus ook als je er niet bent, kan je gewoon meegenieten van North Sea Jazz.
2: Inderdaad.
0: Hoe gaat het met je, Jasmine?
2: Ja, goed hoor.
0: Ja?
2: Ja, zeker. Ja, ik ben een beetje brakjes. Ik had gisteren de hele dag een fotoshoot.
0: Ja, hoe is het gegaan? Want het is met de kleine, toch?
2: Ja, met de kleine baby. En met Justin. En nou, zij deed het fantastisch. Mijn moeder was al mee om even te helpen.
0: Oh ja.
2: Voor de momenten dat Justin en ik alleen even op de foto moesten. Maar ik heb zo hard gelachen, want mijn moeder die zat daar. En die zegt op een gegeven moment, want het was voor het blad Kek Mama.
0: Kek Mama.
2: En zegt, wat betekent kek? Wat is kek? Hoezo kek?
0: Wat is kek eigenlijk, inderdaad?
2: Ik dacht echt zo, ja, wat is dat ook weer?
0: Is het een soort van niet zo van of zo?
2: Zo van, like, ah, je weet wel, een beetje zo'n, nou, een beetje gekkig, hippige moeder, dacht ik.
0: Ja. Yeah.
2: Maar het staat dus, in het algemeen Nederlands betekent het vlot, modieus of kittig.
0: Kittig.
2: Kittig, ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Een weerwoord dat we moeten leren. Wat is kittig?
2: Ja, het wordt vaak gebruikt om kleding of een uiterlijk te beschrijven. Bijvoorbeeld, wat een kek jasje.
0: In 1912 denk ik dan, toch? Wanneer heb je voor het laatst gezegd, wat een kek jasje heb je aan?
2: Nooit.
0: Nee. Goed, waar hebben we het vandaag over verder in de Morning Show? Natuurlijk over de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. Marokko en Frankrijk die vanavond om 10 uur gespeeld wordt.
2: Ja, spannend. We gaan daar Noordin over spreken. Want ja, die weet natuurlijk alles van voetbal. En ik denk dat hij wel een beetje zenuw heeft.
0: Noordin van Mokro Insight.
2: Yes.
0: Ja, dat en meer. Ook de Jasmine's Classic komt eraan. En hier is Whitney Houston met Million Dollar Baby. Nee, sorry, Million Dollar Bill. Betalen is wat anders dan een baby krijgen.

0: Ian, samen met Nana Fauvier, Always You. En Ian is iemand die veel met andere artiesten heeft samengewerkt. Arrangeur is hij onder andere, tekstschrijver, songwriter. De man heeft ook meegewerkt aan Pretty Girls en NASA en Paparazzi. Allemaal tracks van Frenna, die we natuurlijk ook gewoon kennen. Ja, hij was hier laatst te gast natuurlijk op de vrijdag. Maar dan ben je er niet, Jasmine.
1: Nee, ik heb dan wel altijd eerlijk gezegd zo'n FOMO-gevoel.
0: Ja, heb je dat?
1: Ja, want dan denk ik, oh, zo gezellig.
0: Maar kom er gezellig bij dan, voortaan op de vrijdagen.
1: Ja.
0: Ja. De volgende plaat heette...
2: Jasmine's Classic.
0: We zijn weer klaar voor de Jasmine's Classic van vandaag. Want het is alweer 7:15 geweest.
1: Nou goed, ik had een Tiny Desk concert gezien. En toen dacht ik... Oké, jongetjes worden gewoon groot.
0: Jongetjes worden mannen.
1: Ja, worden mannen. Ik heb het dan over Bow Wow.
0: Ja.
1: Was het toen Lil Bow Wow?
0: Het was Lil Bow Wow,
1: zei het toen nog. En daarna werd hij Bow Wow. En ik luisterde zo. En toen dacht ik, jij klinkt nu gewoon veel beter.
0: Oh, echt?
1: Dan toen je jong was. Ik heb even een fragmentje voor je.

0: lekker hoe hij dat zo even uit de
1: snelle flow.
0: Ja, ja, ja, precies. Dus toen dacht ik, oké, hoe oud was deze jongen nou eigenlijk toen hij ontdekt werd? Ja, weet jij dat?
1: Ik denk echt iets van 12.
0: Nee, hij was 6.
1: 6?
0: 6 jaar in 1993 door Snoop Dogg. Tijdens een concert in Columbus, Ohio. En Snoop die heeft dus die rapper toen de Bow Wow on stage gevraagd om te freestylen. En hij was zo onder de indruk. En Snoop gaf hem dus de bijnaam Lil Bow Wow.
1: Ja, want wat zegt een hond in het Amerikaans? Bow Wow. Bow Wow Wow, yippie-o, yippie-o. Ja, hij staat ook. Hij heeft een stemmetje gedaan voor het eerste album van Snoop, voor Doggy Style.
0: Ja?
1: Ja, ik geloof dat het jongetje is dat in de klas zit of zo.
0: Oh, nou ja, goed. En zijn carrière is natuurlijk daarna gewoon sky high gegaan. En tot aan nu dat hij een Tiny Desk heeft. Maar ik dacht, laten we nog even teruggaan naar het moment dat deze track uitkwam. Let Me Hold You van Bow Wow.

in Black, want daar zat Will Smith natuurlijk ook in. Alleen nooit in de film zelf verwerkt. En vervolgens stond hij wel op het soloalbum, eerste soloalbum van Will Smith. Als Will Smith zijnde, geen Fresh Prince meer. Just Cruising hoorde je van deze man en die staat op Big Willie Style.

0: zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden.
1: We hadden het net nog even over Bauhaus, zeg maar hoe oud hij was toen hij ontdekt was.
0: Ja.
1: Jij zei terecht al, Jasmine, hij was 6 jaar. Mm-hmm. Werd ontdekt door Snoop Dogg tijdens een concert. En vervolgens is hij een soort van doorgepaast aan Jermaine Dupri. Ja. Die hem daarna mocht begeleiden. Mm-hmm. Maar hij staat dus op het eerste album van Snoop, Doggy Style, in 1993. Ja. En toen was Bauhaus ook 6. En toen mocht hij even vertellen wat hij later wilde doen in zijn leven.
2: What you wanna be when you grow up?
3: I wanna be a motherfucking hustler. You better ask somebody.
1: Nou, weet je dat ook weer. We gaan zo meteen bellen met Noorden Goudani van de Mokro Insight over de wedstrijd die vandaag om 10 uur wordt gespeeld.
0: Wat denk jij? Wat zijn jouw voorspellingen?
1: Ik denk wel dat Marokko gaat winnen van Frankrijk.
0: Ja, wat hadden we nou gisteren afgesproken? Je moest het anders omdoen.
1: Ja, jullie zijn bang voor de curse. Maar ik heb maar 1 keer heb ik het verkeerd gehad.
0: Dat je het jinxt. Je mag het niet jinxen.
1: Ik heb alleen maar verkeerd gehad dat ik dacht dat Saudi-Arabië wel van Argentinië zou winnen. En dat Colombia wel van Zwitserland zou gaan winnen. Het was 1 dagje.
0: Okay.
1: Alle andere dagen had ik het goed.
0: New day, fresh energy, ja, let's go.
1: Dus ik zeg gewoon Marokko gaat winnen.
0: Oké, top.
1: En jij?
0: Ik ook.
1: Oké, nou.
0: Ik ben voor Marokko.
1: Goed zo.

0: Braxton won een Grammy met deze track. He Wasn't Man Enough For Me. En vorig jaar kwam er ook een film uit waarin zij schitterde met dezelfde titel. We gaan het weer hebben over voetbal.
1: Ja, 4 jaar geleden stonden Frankrijk en Marokko tegenover elkaar in de halve finale van het WK in Qatar. En voor het eerst in de geschiedenis had Marokko de laatste 4 bereikt. De spanning was enorm, maar ze verloren met 2-0. Nu 4 jaar later treffen de 2 landen elkaar opnieuw. De Atlas Leeuwen tegen Le Bleu. Marokko tegen Frankrijk.
0: Wordt dit de revanche waar Marokko op hoopt? Of herhaalt de geschiedenis zich weer? We bespreken het met voetbaljournalist en presentator van Mokko Insight, Nordin Goudani. Good morning.
2: Goedemorgen.
0: Ja, voordat we naar vanavond kijken, even op een rijtje wat er allemaal gebeurde de afgelopen tijd. Trump die een rode kaart intrekt. Pierre van Hooijdonk die zegt dat er geen mogelijkheid bestaat voor vrouwelijke bondscoach. Egypte die FIFA beschuldigt van doorgestoken kaart. Hoe kijk jij naar alle gebeurtenissen van de afgelopen dagen en weken?
2: Nou, ik kan zeggen dat er veel te bespreken valt. Het is vooral als het gaat om Trump en de politieke inmenging. De Amerikaanse spits die rood krijgt, geschorst eigenlijk zou moeten zijn tegen België. En dan toch door het tent voor John Trump mee mag doen. Ja, dat is bizar eigenlijk. En vooral bizar dat we het ook zo te horen krijgen. Kijk, meestal gebeuren dingen achter gesloten deuren en dan kun je erover filosoferen. Maar nu zegt Trump gewoon, ja, ik heb Infantino gebeld en die spits moet gewoon spelen. En dat dan ook gebeurt, ja, dat is eigenlijk dat is heel opmerkelijk.
1: Ik kan wel zeggen dat dit wel een hele aparte WK is, toch?
2: Ja, dat zag je eigenlijk al vanaf. Even de wekker uitzetten.
0: Dat is belangrijk, zet je wekker
1: uit. Ja, was dat je wekker?
2: ja.
1: Nou, gelukkig ben je al wakker voor je wekker.
2: Ja, ja, gelukkig. Ja.
0: Voordat we belden.
1: Ja.
2: Ik dacht toch even joker inzetten.
1: Ja, je hebt gelijk.
2: Nee, maar je zag het natuurlijk al het begin van het toernooi. Hè. De supporters niet welkom naar die Somalische scheids die terug moest. Dus ja, het is natuurlijk een heel gek toernooi. Maar ja, aan de andere kant, weet je, we zitten bij de kwartfinale. 8 hele interessante landen. Dus qua voetbal heb ik wel heel veel mooie dingen gezien.
1: Even naar vanavond.
2: Ja.
1: Frankrijk-Marokko. Ja, hoe gespannen ben jij?
2: Ja, ik moet zeggen, aardig gespannen. want ja, Frankrijk is natuurlijk gewoon een heel goed team. Maar ik heb ook wel heel veel vertrouwen, moet ik zeggen. En, het nieuws is wel dat Saibari nog steeds geblesseerd is. Dus dat is wel jammer. Dat is wel iemand die je echt wel gaat missen.
1: Mm.
2: Maar
1: dus die doet niet mee vanavond?
2: Nee, die doet niet mee. Nee,
1: oh,
2: nee.
1: Dat is
2: wel echt wel een gemis.
1: Ja.
2: En die gasten hebben echt gewoon, die hebben echt honger, hebben vertrouwen. Het is wat je zegt, 4 jaar geleden, bijna 4 jaar geleden, 2-0 verloren. Dus ja, waarom het nu recht zetten? En ik heb er wel vertrouwen in, moet ik zeggen.
0: Ja, wat gaat het worden volgens Nordin Goudani?
2: Ja, ik had voorspeld gelijk spel. Dus 1-1, 2-2, verlenging en dan met penalties gaan wij winnen.
1: Oh. Het
2: is een beetje hetzelfde scenario als tegen Nederland zelf al.
1: Oké. Hey, en jij gaat dus vanavond kijken. Wie zijn er vanavond bij jou te gast?
2: Ik heb vanavond Hedwiges Maduro, Munir Arushi en Fouad Id Abdelhai.
1: Wel gezellig clubje mannen bij elkaar.
2: Ja, zeker.
0: We gaan het vanavond zien in Mokro Insight en natuurlijk ook op YouTube te vinden. Nordin Goudani, dankjewel.
2: Dank je.
0: Zometeen in de morning show The Dream met Rockin' That Shit. En dit is Naomi Sharon met Miss That.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: van SZA en Kendrick Lamar met daarin een sample van I Call Your Name van Swish, die ook gebruikt is door destijds, alweer hele tijd geleden, Rich Boy, Throw Some D's on That Bitch. Was, ja, dat ging dus over velgen.
1: Oh.
0: Dus gewoon als je een nieuwe auto koopt, dat je ook gewoon goede velgen erop moet zetten.
1: Ja, dat was wel een ding, hè?
0: Ja.
1: Dat was een rims.
0: Ja, de rims inderdaad.
1: What kind of rims you got?
0: In the grill.
1: Ja, in the grill. Er was toch zo'n programma, zo Pimp My Ride. Dat ze dan helemaal die auto's helemaal gingen oppimpen. En dan was dat
0: ook
1: wel echt
0: velgen.
1: Een heel belangrijk onderdeel.
0: Van die spinners, die blijven dan doordraaien.
1: Ja,
0: dan stop je, maar dan draai je nog even verder.
1: Ja, het zag er wel gruwelijk uit.
0: Ja.
1: Maar het is wel een beetje mannen.
0: En steeds groter ook. Dat je soms dan een heel klein autootje op van die hele grote wielen zag staan.
1: Ik heb wel zo'n vriend die dan echt ook naar de velgen kijkt. Van, wat voor auto heb je? Dus ik had een nieuwe auto nodig en toen liet ik het zien. Zeg maar, oh, dit is misschien wel een leuke auto. Zei hij, even naar de velgen kijken.
0: Oh ja.
1: Oh, oké.
0: Okay. Mag ik
1: kijk
0: je iets vertellen?
1: Ja?
0: Ik had dus lang geleden had ik een autootje met 3 wieldoppen in plaats van 4. En die had ik precies aan de kant gedrukt, want je kon ze loshalen. Waar mijn date zou instappen. Want daaronder zaten echt van die roestige velgen. En toen stond ze precies aan de andere kant. En ik zag haar gezicht gewoon vertrekken. Bij het zien van en de deuk in de auto en de roestige velg.
1: Dat is voor skere boy.
0: Ja. En op een gegeven moment was ik ook op de snelweg eentje kwijtgeraakt. Toen had ik er nog 2. En geloof ik met 1 ben geëindigd inderdaad. Ja, dat was echt een dinky toy die auto. Maar ja, dat is even back in the day, toch?
1: Ik ben allemaal begonnen met een dinky toy. De date komt en dan moet ik even die velg aan de andere kant.
0: Ja, even de velg aan de andere kant. Want ik dacht, ze stapt daarin. Maar het stond ze aan de andere kant.
1: Oh.
0: En toen zag ze dus zo'n roestig wiel op haar afkomen. Ook oppervlakkig als je gezicht dan vertrekt. Maar het was wel gebeurd. Je luistert naar de Morning Show. We gaan het zo meteen na de headlines van 8 uur hebben over AI. Maar eerst even happy doen. Even lekker wakker worden met Pharrell Williams.

0: zit Van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
1: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
0: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
2: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
0: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Ja, goedemorgen. Mariah Carey komt eraan met Touch My Body. En dit zijn LL Cool J en Kelly Price met You and Me.

0: Let Me In op NPO Blend.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: En daarvoor die LL Cool J en Kelly Price met You and Me. Leuk dat je luistert naar de Morning Show. Alweer 7:50 op je donderdagochtend. Het is 9 juli vandaag. En we wilden het heel even met je hebben over Mariah Carey. Mariah, ja. You're on fire.
2: Yes, the diva of music. En de meeste mensen zouden haar namelijk ook omschrijven. Vond ik best wel verrassend om te horen. Dat ze heel grappig is.
0: Heel grappig.
2: Ja. Ja, en die humor zie je eigenlijk ook wel overal terug. Vooral in haar videoclips. Neem bijvoorbeeld Touch My Body. Ja. Het verhaal begint heel simpel. Mariah's internet doet het niet. Dus er komt er een computernerd langs om het te fixen.
0: Nee, die nerd is Jack McBrayer, hè? Die ook in 30 Rock speelt. Die zo'n page die iedereen ontvangt. Zo'n gast die altijd happy is, terwijl het eigenlijk heel slecht met hem gaat.
2: Weet je, met brilletjes, een ongemakkelijk outfitje. Ja. En een beetje awkward.
0: Beetje awkward, ja. Ja.
2: Nou, terwijl hij daar haar computer probeert te repareren, slaat zijn fantasie natuurlijk volledig op hol. En ineens belandt hij in een romantische droomwereld met Mariah Carey en hem als koppel. Het leuke is dat dit niet zomaar uit de lucht kan vallen, want tijdens de making-of vertellen Brad Ratner en Mariah Carey precies hoe ze dit op hilarische concept zijn gekomen.
0: Dus de regisseur en de zangeres.
2: Ja.
3: And I know, which most people don't know, that Mariah is hysterical and loves making fun of herself.
4: Yeah, I love the comedic thing. I mean, it's just so much fun for me because why not? Like, after you've done a lot of videos, and like Heartbreaker was funny, that's another Brett MC collaboration. He's so well versed in doing this that it makes it all easy.
0: En het gaat dus allemaal over de videoclip van deze track die je nu hoort op NPO Blend. Zometeen Leven Kali met Breathe. En dit is dus Mariah Carey met Touch My Body in The Morning Show.

0: Lekker blijven ademen, zegt ook Leven Kali. Dit is Breathe op NPO Blend en daarom is het 18 over 8 geworden. Je luistert naar de Morning Show. Ik wil het heel even hebben over AI, oftewel AI. Ik zag een bericht...
1: Ai.
0: Ik zag een bericht vanochtend dat in Japan komen ze ook mensen tekort voor de zorg. Het is namelijk zo dat daar de vergrijzing nog harder gaat dan hier. Dus er worden niet genoeg baby's geboren. Mm-hmm. En dus zeggen ze, we missen 500.000 mensen in de zorg. En die gaan we vervangen door AI, oftewel AI.
1: Maar hoe willen ze dat doen dan?
0: Dus bijvoorbeeld voor de wat oudere mensen die in een verzorgingstehuis liggen. Ja. Daar zetten ze AI-camera's op. Die registreren of er iets met hen is of dat het gewoon oké gaat. Zolang het oké gaat, komt er geen verzorger naar die kamer.
1: Maar luister, ik heb in de zorg gewerkt... Ja, het is niet dat ik de mensen ging verzorgen. Ik ging voornamelijk langs om hun zorgdossier te checken.
0: Ja.
1: En dan merkte je al, ik mocht maximaal 10 minuten bij die mensen langs gaan.
0: Oh ja.
1: Dat ze echt honger hadden naar
0: aandacht
1: en gezelligheid.
0: Maken.
1: En ja, in ieder geval dat er iemand fysiek is. Ja. Die ze ziet en hoort. En even, hè. Maar dit is toch, dan gaan die mensen toch nog sneller dood.
0: Ja,
1: ik vind dat gewoon heel sneu. Dan lig je daar en dan een robotje die dan checkt of je pamper
0: misschien krijg je zo'n robothond, weet je wel. Die kan je dan aaien.
1: Oh,
0: of een robotkat.
1: God.
0: En die pleurt dan ook.
1: Ik vind het helemaal niks.
0: Nee, het wordt dus wel de toekomst. En ja, voor muziek weten we het al, weet je wel. We hebben ook op verschillende shows op NPO Blend hoor je af en toe een AI-liedje. Gewoon om te laten horen what's out there.
1: Mm-hmm.
0: Dan zijn het de remixes met name. Maar ik zag laatst ook een discussie bij Ketchup. Dat is de podcast van Atje. Daar zat Big Two van The Opposites.
1: Mm-hmm.
0: En daar zat Atje. En er zat nog iemand. Oh ja, Willy Wartaal van de Jeugd van Tegenwoordig. Willy Wartaal was heel erg van, je moet er gewoon mee dealen. En dit is gewoon de toekomst. En de andere twee zeiden eigenlijk, ja, we willen niet met AI werken.
2: Ik wil niet een pokoe op Spotify hebben met een AI-hoek. Nee. Maar met dit is het gewoon helemaal al vals spelen. Als in...
3: Nee man, ik lijk me echt
4: ik
3: heel
4: denk,
3: hard eigenlijk.
4: Ik
3: man.
4: Denk dat het vals spelen is als je niet verdiept in de rest. Jij hebt echt leren produceren. Iemand die nu zeg maar loopjes onder elkaar zet en AI gebruikt...
2: Ja.
4: Gaat nooit beter worden in produceren dan jou.
3: Maar hoeft dat? Moet dat? Het zijn ook gewoon oude skills die je niet meer nodig hebt.
2: Nee, dat is waar.
3: Als mensen nu gewoon bijvoorbeeld ook kunnen DJ'en... met twee knopjes en met sync. En met, ja, dat is gewoon wat het nu is, bro. Het is niet meer vroeger, man.
0: Op zich ook wel een goeie, toch? Goed punt. Het is niet meer vroeger.
1: Nee, maar ik
0: mee
1: ben...
0: Mee met je tijd.
1: Ja, die vind ik wel lastig, hoor.
0: Vroeger zeiden mensen ook, ik wil geen mobiele telefoon. Ik heb al een telefoon thuis.
1: I know. En ja, goed, je weet tegen wie je het hebt. Ik bedoel, ik ben net begonnen met ChatGPT. Nog geen idee hoe ik dat moet gebruiken.
0: Is die al je psycholoog geworden?
1: Nee, zeker niet.
0: Oh, want je kan er tegen praten, hè?
1: Ja, dat schijnt, ja.
0: Ja. Even aan chat vragen is het tegenwoordig. Niet meer googelen.
1: Ja, precies. Vraag het even aan chat. Maar ja, dus ik vind het heel lastig. En we gaan er hier straks ook over bellen met filmjournalist Merel van Baal. Want AI zit niet alleen in muziek, maar er wordt zelfs gesproken over een film geheel gemaakt met AI.
0: Dus actrices die gewoon AI zijn.
1: Ja.
0: Ja, hoe vind jij dat?
1: Heftig.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Het is gewoon je beroep.
1: Ja. I can't deal with that.
0: Meer hoor je er zo meteen over in de Morning Show. Ook Erykah Badu komt eraan met On and On. En dit zijn Post Malone en Swae Lee met Sunflower.

0: In het noorden tot 29 graden in het zuiden.
1: Dankjewel, Jasmine. We moeten het heel even hebben over die Shiny Hunters.
0: Ja?
1: De stem van een nepmedewerker wijst op Nederlandse betrokkenheid bij Odido-hack. Heb je dat gehoord en net gelezen?
0: Nee.
1: Nee, dus er is iemand die heeft zich voorgedaan als een IT-medewerker van Odido.
0: Ja?
1: Heeft tot 2 keer toe gebeld met Odido. Heeft zo dingen losgehaald. En zo is het uiteindelijk, denkt de politie nu, die hack ontstaan. Waarbij iedereen zijn gegevens op straat lagen.
0: Meen je niet.
1: Interessant, hè?
0: Wauw.
1: Je hoort er straks weer meer over in de headlines van 9 uur. Voor die tijd gaan we nog bellen met onze collega Merel van Baal. Dat is onze verslaggever, onze filmverslaggever en serieverslaggever. En daarmee gaan we het hebben over AI-actrices of acteurs.
0: Yes.
1: Jasmine is er niet blij mee. Dit zijn Nelly en Kelly met Dilemma op NPO Blend. Lekker meezingen.

0: luister even het nummer na een heftige break-up. Zo kan de muziek toch therapie voor je zijn. Unhinged story van Masego.
1: Mirror, mirror on the wall. Jean-Claude Van Damme, I'm fine.
2: Hey, how you doing?
3: Mr.
2: Bond. James Bond.
3: I'll never let go, I promise.
4: I'll be back.
5: Popcorn time.
0: Ze wordt omschreven als de eerste AI-actrice ter wereld. Ze heeft geen lichaam, geen eigen herinneringen, maar speelt binnenkort wel de hoofdrol in een speelfilm. Misaligned heet die. We hebben het over Tilly Norwood, een digitale actrice die ze ontwikkelt door de Nederlandse Eline van der Velde.
6: De aankondiging zorgt opnieuw voor discussies, want is dit een spannende technologische ontwikkeling die nieuwe creatieve mogelijkheden biedt? Of moeten wij, acteurs, zich juist zorgen maken over onze toekomst? We bellen erover met Merel van Baal, filmjournalist bij Veronica Superguide. Merel, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Ja, jij bent natuurlijk een enorme filmliefhebber, anders zou je geen filmjournalist zijn. Wat vind jij van dit nieuws?
7: Ja, jij zegt, moeten we ons zorgen maken dat voor acteurs en actrices dat dit banen misschien afpakt, et cetera. Ik denk dat de hele mensheid zich zorgen moet maken. Ik denk, dit is, ja, die Eline, zal vast een heel aardig persoon zijn hoor, maar ik heb er een keer ook gezien bij Jinek, hoe ze erover praten. En het was heel erg van, nou ja, AI is er nou eenmaal, dus moeten we dit soort dingen gewoon gaan omarmen. Wat ik heel erg kort door de bocht vind. Mm-hmm. Want als we het hebben over bijvoorbeeld muziek of over boeken of over films, weet je, kunstvormen, die verbinden ons juist. En dat is iets wat ons zo menselijk maakt, is onszelf uit door middel van kunst. En ook als je kunst ontvangt, dat dat iets emotioneels met je doet. En dat brengt ons samen. Of dat nou is omdat we samen ernaar luisteren, of omdat we over de hele wereld ergens naar luisteren en een verbintenis voelen met elkaar. Nou, dat is denk ik een van de belangrijkste dingen anno 2026 die we niet moeten missen. Mm-hmm. En dat gaan we dan uit handen geven. Ik denk dat we onszelf compleet kapot maken hiermee. Met AI überhaupt, op heel veel vlakken, maar al helemaal als we het in de kunstvorm gaan gieten. Dus nee, ik ben geen fan.
0: Heb je het al gezien?
7: Nee, de film die komt natuurlijk ooit uit. We weten het nog helemaal niet. We weten alleen de titel Misaligned. En we weten, ze speelt erin. Ik moet zeggen, toen ik het zag, dacht ik meteen van het nieuwsniveau. Dacht ik, nou, verschrikkelijk. Toen las ik de tekst. In de tekst, die zij dus heeft gezegd van dit is waar het over gaat. Ja. Gaat het over onze menselijke angst rondom AI. Ik hoop om eerlijk te zijn dat het een soort satirisch iets wordt, zeg maar. Dus niet dat we helemaal doen, dit is normaal. Mm-hmm. En dat het niet een viering is van AI. Maar eigenlijk dat die hele actrice een soort grote stunt blijkt te zijn die ons moet waarschuwen voor hoe verschrikkelijk het wel niet is. Dat is mijn hoop, maar goed.
6: Ik hoop met je mee.
0: Er was toch een aflevering van Black Mirror waarin Selma Hayek een soort van werd gekopieerd.
7: Nou ja, bizar genoeg, als je kijkt, van, wat was het, 25 jaar geleden kwam ook de Steven Spielberg film uit AI, Artificial Intelligence, weet je wel? Ja. We hebben het hier al jaren over, hoe gevaarlijk dit is, en we leven er gewoon in. Dus ja, we leven een beetje in de Black Mirror aflevering, absoluut. Ja,
0: maar het gaat wel snel nu.
6: Ja, het is wel een beetje...
7: Klopt.
6: En laatst kwam ook het nieuws naar buiten dat Martin Scorsese zich aansluit als adviseur bij een AI-bedrijf. Dus dit is dan de toekomst van de film?
7: Ja, en dat is dus wel een beetje zorgwekkend inderdaad. Aan de andere kant, kijk, er is een punt. AI is er nou eenmaal, dat is wel waar. Alleen, in plaats van zeggen, dus we moeten maar allemaal geloven, denk ik, dus moeten we denken, hoe gaan we ermee om? Ja. Dus zoals ze in Jurassic Park ooit zeiden, dat de wetenschappers, they were thinking if they could, not if they should. Mm. En dat is een beetje wat hier aan de hand is, volgens mij. Dus ik denk heel erg, oké, inderdaad, het is er, dus we kunnen niet tegen blijven vechten en ontkennen. Ja. Maar gaan er wel goed nadenken, hoe doen we dit? De NPO heeft ook die AI-actrice op hun socials, die allemaal dingen presenteert. Ja, dat kan natuurlijk ook echt niet. En eigenlijk is het bizar hoe weinig ophef daarover is. Want dat is gewoon voor onze deur. En onze kinderen kijken daar gewoon naar. En die zien een heel perfecte vrouw die niet bestaat. Mm-hmm. En dat wordt hun beeld van hoe je eruit moet zien, hoe je moet gedragen. Maar ze is niet echt.
0: Ja, wat op Instagram natuurlijk ook zo is. Dat je hebt allemaal accounts van vrouwen die helemaal niet bestaan en die zien er dan inderdaad perfect uit.
6: Ja.
0: En dan wordt dat het voorbeeld.
7: Nou, precies. En we hebben het jarenlang gehad over de Photoshop, hè. Mm-hmm. Hoe problematisch dat is. En nu creëren we het helemaal. Dus, ik vind eigenlijk dat er meer ophef zou moeten zijn. Ik vind sowieso ook belachelijk dat de NPO er op deze manier mee omgaat. AI kan heel veel mooie dingen doen, denk ik. Het moet ons ondersteunen. Maar ik ben meer van technologie moet de stomme dingen bij mij uit handen geven. Zoals een vaatwasser, dat ik niet hoef af te wassen. Weet je wel? De rekenmachine, zodat ik niet uit mijn hoofd hoef te rekenen. Dat soort dingetjes. Maar de kunst, blijf er alsjeblieft vanaf.
6: Dank je wel, Merel.
0: Ja, je zit wel in de filmwereld. Dus gaat dit niet veel vaker gebeuren? Hoor je niet al veel meer dit soort signalen?
7: Zeker. In Cannes hadden ze een hele vertoning van een AI-film. Zag er ook niet uit. Dus ja, nee, dit is gewoon een heel groot belangrijk onderwerp. En dit is de toekomst. Dus ja, ik probeer daar wel up-to-date te blijven. Wat is er mee gaan en hoe wordt het positief gebruikt? Maar ik probeer ook de stem te zijn die blijft zeggen, jongens, geef
0: fight
7: die menselijke emotie niet uit handen, want we stompen onszelf af.
6: Dank je wel, Merel. Ik zit jou vooraan aan de barricade en laat jou spreken namens ons allen.
0: Merel van Baal, onze filmjournalist en ook bekend van Veronica Superguide. Thank you. Dit is Typhoon met Boomaye.

0: zouden haar ook liever niet missen. Wish I Didn't Miss You Anymore van wijlen Angie Stone. En daarom is het 9:06 geworden. Je luistert naar de morningshow op NPO Blend. En dit is altijd wel een mooi moment. Want rond 9:10 is het tijd voor de Powerpokkoe. En dat betekent dat we van jou willen weten wat je wil horen.
1: Ja, je summer playlist. Welke track heb jij op je playlist staan? Als je op vakantie gaat of als je een voorbereiding maakt voor je vakantie. Dat je denkt, oh, deze playlist draai ik als ik op het strand lig met mijn cocktailtje in mijn hand. Of als ik een roadtrip aan het maken ben. Weet je toch dat je geen ruzie hebt met je partner? Van welke track gaan we nu draaien? Nee, we hebben onze playlist.
0: Je hebt de playlist. Wat staat er bovenaan? Wat wil je het liefst horen? Laat dat even weten via de NPO Luister app. Daar kan je klikken op Blend en vervolgens op berichtje. En we hebben al wat tracks gedraaid de afgelopen dagen.
1: Maandag was het So-So van Omalé en Ozuna. Dinsdag hadden we Hips Don't Lie van Shakira. En gisteren California Love van Tupac en Dr. Dre.
0: Dus kom maar door. Wat moet er in de zomerplaylist? In your summer playlist?
1: Ja.
0: Je kan het even doorsturen en dan kunnen we hem zo meteen draaien na de headlines van 9 uur. Voor die tijd is het tijd voor een van de favoriete zangeressen van Yasmine.
1: Ja, ik wilde altijd graag bij haar in haar achtergrond dansgroepje zitten.
0: Oh ja?
1: Ja, ik deed altijd haar danspasjes na.
0: En wie zaten er ook alweer in?
1: Ja, onder andere J-Lo, hè?
0: Oh ja, Jennifer Lopez. Ja. Dus Janet Jackson met All Right op NPO Blend.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
1: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
0: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
3: Ja, goedemorgen. Je hoort zo meteen Power Trip van J. Cole en Miguel. Maar nu eerst iets Playing Hard to Get van High Five.

0: Cuba en Jasmine.
1: Goedemorgen Zondagzorg. Het is alweer 14 over 9. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. En het kan zomaar zijn dat je wel wat extra energie kan gebruiken. En daarom is het weer tijd voor de Powerpokkoe! Want van goede muziek krijg je goede energie. We hebben deze week de Summer Playlist als thema. En er zijn veel dingetjes ingestuurd voor de Summer Playlist. Amber die zegt Kevin Little met Turn Me On. Miguel die wil Maluma horen met The Weeknd met Hawaii. Laila die zegt omdat Marokko ook speelt vanavond Distinct met Yama. En ik zie dat Averne, Cleo en Max allemaal deze hebben aangevraagd. It was a good day van Ice Cube. Dankjewel.

0: Zuiderpark in Den Haag. En echt, Jasmine, ik denk dat het groot gaat worden. Want toen de comeback show eerder dit jaar werd aangekondigd, waren alle 20.000 tickets binnen no time weg.
1: Ja, en er is ook nieuwe muziek, Feestje op mijn graf. De eerste single sinds ze 13 jaar geleden hun hitalbum Slapeloze Nachten uitbrachten.
0: Een klein fragmentje.

0: is aan de lijn Willem de Bruin. Good morning.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hey, morgen is het zover, lang naartoe geleefd. Hoe voel jij je op dit moment, de dag van tevoren?
1: Ja, fantastisch eigenlijk. Nee, ik voel me echt goed. Ik heb er echt zin in. Ik krijg ook, weet je, het is vooral ook alle berichten die we krijgen van iedereen die er zo zin in heeft. Dan voel je het borrelen, weet je. Dus ik... Ja, dankzij iedereen en de mensen die komen, die kaartjes hebben, maar ook alle mensen die geen kaartjes hebben en die zeggen, shit, ik had erbij willen zijn. Ja, dat voedt toch ook wel echt een beetje het enthousiasme.
2: Ja, dat snap ik wel. Hè? Want de nieuwe single, Feestje op mijn graf, ik zat al een beetje te scrollen, hè, naar wat reacties. Er is weer hoop voor Nederland. Welkom terug, boys. Ik draai me al 2 dagen helemaal kapot hier. Opgegroeid met deze mannen en nu te zien dat ze terug zijn. Legendary. Return of the Kings. Dit stond niet op mijn 2026-lijst. Love it. Nou, hoe voelt dat als je dan weer zoveel liefde krijgt en zo omarmd wordt?
1: Nou ja, kijk, weet je wat echt belangrijk is om hierin mee te nemen? Is, weet je, 2013 waren we gestopt, lang niks gedaan. Maar wij merkten wel echt dat gewoon de liefde voor de opposite nog steeds was. We kregen nog steeds zoveel liefdevolle berichten. En dat 13 jaar lang.
2: Hmm.
1: En we deden alweer shows. Weet je, we waren alweer lekker gewoon samen dingen aan het doen. Maar we merkten ook wel van ja, weet je, er wordt zoveel liefde aan ons gegeven. Het minste wat wij kunnen doen is een beetje liefde teruggeven. En vanuit love naar die fans eigenlijk gewoon zeggen van oké, we moeten gewoon met nieuwe muziek gaan komen. Dus dit is ook gewoon een beetje een ode aan alle mensen die al die jaren ons trouw zijn gebleven.
0: En je zegt nieuwe muziek, dat betekent meer dan alleen een single. Komt er een albumpje?
1: Ja, zeker.
2: Ja, en is er een verhaal wat jullie dan willen delen?
0: Een andere fase in je leven natuurlijk. Weet je wat we ook van je solo dingen horen?
1: Ja, kijk, uiteindelijk het hele verhaal dat jullie zeker gaan horen op het album. Maar ik denk dat alles, de ontwikkeling die wij door hebben gemaakt als mens, als artiest, dat ga je zeker terug horen op het album. En het is inderdaad ook een andere fase in ons leven. En dat nemen we ook allemaal mee in de thematiek en de muziek en de klank.
2: Dus van de wilde boys naar de volwassen mannen. De daddies.
0: De daddies.
1: Ja, maar hey, daddies kunnen ook wilde boys zijn.
0: En komt het dat je tegenwoordig op Curaçao woont trouwens?
1: Ik woon op Curaçao inderdaad, ja.
0: Met de hele familie dus?
1: Met de hele familie, inderdaad.
0: Oh, wat leuk. En dus je pendelt heen en weer voor alle opposite dingen.
1: Ja, op zich is het allemaal te overzien, want het is niet zoveel. We hebben gewoon een aantal gerichte grote shows. En daarvoor ben ik hier. Nou ja, het is nu zomer en zomervakantie. Dus dan zitten we gewoon hier vanwege... De kinderen die willen ook wel eens van het eiland af. En ook vakantie vieren in Nederland. Ja,
0: oh ja,
1: het is heel gek om het zo te zeggen. Maar echt waar, zo zit het.
2: Ja.
1: Dus dan is het ook wel weer leuk om even hier te zijn. En toevallig, dan is het ook festivalseizoen. Dus dan kan ik dat mooi combineren.
0: En doe je het opnemen van muziek dan op afstand? Stuur je files heen en weer?
1: Nee, uiteindelijk is Twan nu best wel vaak nu naar Curaçao gekomen.
2: En, vindt hij vast niet vervelend?
1: Nee, het is ook geen straf natuurlijk. Nee, dus zo proberen we het een beetje op te lossen. En dat werkt heel goed.
2: Lekker man. Hey, en morgen is het dan eindelijk zover. Staan jullie weer samen voor 20.000 man. Waar kijk jij het meeste naar uit?
1: Oeh, ja, weet je, kijk... Ja, dat klinkt echt zoetsappig en gewoon... Ja, het klinkt echt een beetje zoetsappig. Maar ik vind het feit in deze tijden waarin we leven... waarin er zoveel gezeik is en zoveel machten zijn... die ons uit elkaar proberen te drijven... en dat we daar dan zometeen staan met 20.000 man... als een soort van vereniging om een beetje toch ook het leven te vieren. Dat moment dat we daar dan staan met z'n allen... Ja, ik krijg een kippenvel van en ik ben wel bang dat ik wel straks een treintje ga laten.
2: Oh. Nou, daar kreeg ik nu kippenvel van. Van het moment, ik kan het nu al voor me zien. Ja.
1: Laten we niet nu alvast gaan janken.
2: Nee, ik ben blij om te horen dat mannen niet alleen maar janken als ze naar voetbal kijken. Daar ben ik al blij.
1: Nee. Het is emotie uit vreugde, weet je.
2: Mm.
1: Dat vind ik wel mooi. Dat gewoon, van vandaag de dag, verbinding is alleen nog maar belangrijker geworden.
2: Absoluut.
0: Willem, ja, heel veel succes dan ook morgen.
2: Ja.
1: Ja, dank je. Thanks.
2: Ook heel veel liefst aan Twan. En nou, ga ervan genieten vooral.
1: Zeker, zal ik doen. Thanks voor jullie belletje.
2: Heel veel love. Dank je wel, Willem de Bruin. En succes morgen.
1: Thanks,
2: doei.
0: Willem heeft ook een soloalbum uitgebracht. Dat Jongen van de Zon heet, in mei uitgebracht. En daarop staat deze mooie single samen met Ronnie Flex, Constant in Beweging.

0: tot 29 graden in het zuiden.
1: Live at North Sea Jazz.
2: North Sea Jazz bestaat 50 jaar, morgen begint het en we kunnen niet wachten, want we gaan daar uitzenden. 3 dagen lang staan we met NPO Blend op het North Sea Jazz Festival in de Ahoy in Rotterdam. Je kan ons daar tegenkomen. We hebben een glazen studio, dus je kan naar ons zwaaien. En tussendoor komen we breakjes nemen en lekker met je kletsen.
0: Zeker.
2: Er staan ook wat stoelen ernaast. maar we kijken er dus naar uit, naar al die artiesten die daar gaan optreden. Ik noem een John Legend, ik noem een De La Soul, The Roots Band. Natuurlijk
0: Icy
2: ook
0: Brothers.
2: Burna Boy.
0: Tillesu, noem maar op. Het wordt één groot feest.
2: Dus we draaien vast warm voor dit prachtige festival dat 50 jaar bestaat. En we kletsen erover met doorgewinterde North Sea Jazz fans.
0: Ja, zoals Dennis de Groot. Hij zat onder andere in het Grammy-bestuur. En kent als artiest en tourmanager de muziekindustrie op zijn duimpje. Hij neemt ons mee naar 2019. En Anita Baker.
3: Goedemorgen. 50 jaar North Sea Jazz alweer. Ik ben ook echt ontzettend blij dat ik daarvan iets meer dan de helft heb mogen meemaken. En ja, mijn favoriete herinnering aan North Sea Jazz al die jaren is toch wel dat ik in 2019 Anita Baker naar haar fantastische show heb mogen ontmoeten. En op de vraag of zij met mij op de foto wilde, kreeg ik een typisch Anita Baker antwoord. Namelijk, nee, maar je hebt me tenminste mogen ontmoeten. Ik denk dat er niets is wat dat voor mij gaat overtreffen.
2: Wauw. Al dus Dennis de Groot, dankjewel voor het mooie berichtje. Anita Baker dus ook op NPO Blend. Dit is Sweet Love.

0: Bijna 9:45 geworden. Dit is de Morning Show op NPO Blend. En rond dit tijdstip blikken we altijd even terug op al die mooie dingen die al gebeurd zijn in deze show.
1: Zeker.
0: Want we zijn hier al sinds 7:00 ochtends. Ja, ik zag onder andere het gesprek van Merel nog even voorbij komen. Het was wel ook voor jou een persoonlijk gesprek, want het ging over AI-acteurs.
1: Ja, dat je gewoon vervangen wordt door AI.
0: Oh my god.
1: Ja, gewoon zielloze types. Die dus niet, want het acteren, je legt je ziel en zaligheid in een rol.
0: Ja.
1: En je hoopt dat dat dan overkomt bij degene die ernaar kijkt.
0: Ja, de kijker.
1: Maar ja, hoe gaat zo'n AI dat dan doen?
0: Ja. Ja, die worden natuurlijk getraind, die modellen. En je bent niet de enige die zich erover opwindt. We hadden onze filmverslaggever Merel van Baal aan de telefoon. En die is ook echt tegen.
2: Als we het hebben over bijvoorbeeld muziek of over boeken of over films, weet je, kunstvormen.
1: Ja.
2: Die verbinden ons juist. En dat is iets wat ons zo menselijk maakt, is onszelf uit door middel van kunst. En ook als je kunst ontvangt, dat iets emotioneels met je doet. En dat brengt ons samen. Dat is denk ik een van de belangrijkste dingen anno 2026 die we niet moeten missen.
1: Mm-hmm.
2: En dat gaan we dan uit handen geven. Ik denk dat we onszelf compleet kapot maken hiermee.
0: Ja, de aanleiding dat we Merel spraken was natuurlijk omdat er een film aankomt die heet Misaligned. Waarin een digitale actrice zit. Tilly Norwood heet ze. En die is ontwikkeld door de Nederlandse Eline van der Velde.
1: Ja.
0: Verder hadden we het natuurlijk over voetbal. Vanavond om 10:00 gaat het gebeuren. Frankrijk-Marokko, Marokko-Frankrijk. Daar kletsten we over met de presentator van Mokro Insight. De show is vanavond ook gewoon live te zien op YouTube natuurlijk. Nordin Goudani.
3: Ja, ik heb vanzelf gelijk gespeeld. Dus 1-1-2-2, verlenging en dan met penalties gaan wij winnen.
1: Oh.
3: Het is een beetje hetzelfde scenario als het Nederlands elftal.
0: Nou, dat is wel een goede voorspelling dan.
1: Zeker. En onze CM, die hier gezellig bij ons in de studio zit, onze producer.
0: Die kwam binnen in haar rode shirt.
1: Ja, die is al prepared. Maar die zei ook, wat zei CM, wat gaat er gebeuren?
4: Kijk, als Marokko wint, dan kom ik hier morgen met de Marokkaanse vlag zo om mijn nek. Weet je wel, Captain America? Dan ben ik gewoon Captain Marokko.
0: Ik vond dat leuk, maar ik vond het vervolg over de koekjes nog leuker.
4: En ik neem koekjes mee. Yay!
0: Daar worden we blij van. Maar het is je gegund, zie je hem. Ik hoop ook dat Marokko wint.
4: Beter winnen ze.
1: Oeh, kleine.
0: Ja, maar en als je Noorden hoort, dan worden het gewoon penalties.
1: Ja.
0: Toch? Het zou wel een mooie finale zijn. Denk je dan Marokko-Argentinië of zo in de finale?
4: Oh. Nee, want Argentinië mag niet door.
1: Oh, oei.
4: Nee, geen Argentinië.
0: Van jou niet?
1: Nee.
0: Okay,
4: absoluut geen Argentinië.
0: Dat is de mening van CM, hè? Ja. Dat niet mensen denken van, dat is al gespeeld.
1: Bepaald, nee.
0: Dat is wat CM vindt. Chris Brown, Davido en LoJ hoor je met Sensational. En we gaan zo kletsen met Jamie van Jamie's Jams.

0: Dangerous Lover op NPO Blend. Het is 7:10. Je zou denken dat we Jamie de Ruiter er even bij zouden halen voor Jamie's Jams. Maar die is iets verlaat. Dus Jasmine, ik wilde het nog één keer met jou hebben over het mooiste concert waar je deze maand bent geweest. En dat was het concert van Bruno Mars.
1: Nou, ik kan je wel zeggen, op Michael na was het wel een van de beste
0: Michael
1: concerten.
0: Jackson, welke Michael Jackson, verstaan.
1: Ja, zeker, ja. Zeker, ja. Deze man, ik weet niet, hij heeft... Ik post ook Out of This World.
0: Out of This World.
1: Ja, hij was zo magistraal, entertaining, charming, muzikaal, goed bij stem. En je weet, ik hou ervan, hè, als artiesten gewoon goed klinken.
0: Echt
1: net zo goed
0: zingen.
1: Klinken als hun cd. Of in dit geval.
0: Ja.
1: Hun tracks die we draaien. Maar even, nou, even better was hij gewoon.
0: Ik zie ook op jouw filmpjes. Jij heet Jasmine Sender op al je social media. Ik heet daar Cuba MC. Ik zie op onze filmpjes zie ik allemaal reacties van mensen. Alleen maar lovend. Dus niemand die zegt van nou, ik vond dit niet zo.
1: Nee.
0: Het enige wat ik wel heb gehoord is dat Anders en Pak net ietsje minder goed kon zingen dan Bruno Mars.
1: Maar samen zongen ze vond ik wel weer heel
0: mooi. Ik had het ook niet door tijdens het concert. Maar,
1: ik stoorde me er niet aan.
0: Nee. En Anders en Pak is weer op een andere manier heel erg leuk. Want die deed ook het voorprogramma als DJ Pee-wee.
1: Ja, en hij stond ook op klompen.
0: Kwamen ze op en Bruno Mars deed oranje dingen aan bij verschillende van de shows. Hij heeft natuurlijk 3 keer opgetreden. Wat zeg ik, 4 keer opgetreden.
1: Ja. En dus, bij ons was dat oranje gebeuren. Was dat niet meer? Of
0: de fiets
1: was
0: er ook
1: niet
0: meer?
1: Nee. En dan zag ik, maar ik kon het niet terughalen. Anders had ik het even kunnen laten horen. Dat hij bij een ander concert ook iets in het Nederlands heeft gezegd.
0: Ja, hij zei wel dankjewel.
1: Ja, hij zei wel dankjewel. Ja. Dat zei Anderson ook, inderdaad. Maar daar heeft hij echt...
0: een hele zin uitgesproken.
1: Ja.
0: Oh, dat is jammer dat we dat al gemist hebben, inderdaad.
1: Ja, dat hebben we gemist. Maar goed, al met al, hij zei wel dat het Amsterdam... en love you, en we're very grateful, en do you want a party? Dus iedereen ging helemaal los.
0: Ja, voelde je dat ook zo? Want ik heb altijd, denk ik, ja, die artiesten zijn hier... en straks zeggen ze London, we love you so much, en weet je? Voelde je ook dat die liefde wel echt was, oprecht?
1: Ja.
0: Voor hier?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Want ik zag ook dat mensen ook liefde gaven. Ja. En hij wees ook steeds naar... Nou, er stonden allemaal leuke vrouwen natuurlijk. Voorin. En die werden ook allemaal in beeld gebracht. Hè. Je had een soort van cam die dan een hartje... en dan stonden daar 2 of 3 meisjes in beeld.
0: Ja.
1: Dus dat ze ook wel net zo naar die vrouwen wezen. Maar er was echt een lekkere vibe. Iedereen was gewoon aan het zingen, aan het dansen. Het maakte niet uit welke afkomst, of je nou man, vrouw was. Of het maakte allemaal niks uit. Iedereen was gewoon echt aan het genieten. En dat heeft hij toch voor elkaar gekregen.
0: En last but not least, jij was daar dinsdagavond met...
1: Met mijn vriendinnetje en mijn goede tijden collega's.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, gewoon goede tijden, slechte tijden stond daar gewoon in de Golden Circle.
1: Ja.
0: Ja, nou, dat kunnen we nu wel zeggen, toch?
1: Ja.
0: Welke acteurs waren er? Wie kennen we?
1: Ik zeg het altijd, de Noah's. Noah Swan en Noah Jacobussen.
0: Oh ja.
1: En mijn collega's Daan van de socials. En nog het broertje van Noah. Nou goed, het was één gezelligheid.
0: Nice.
1: Ja.
0: Bruno Mars hoor je nu ook op NPO Blend. Voordat we deze track draaien, willen we je een hele fijne dag wensen vandaag. En we spreken elkaar sowieso morgenochtend weer. En veel plezier met Jamie's Jams vanaf 10 uur. Dit is Bruno Mars met Chunky.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allach aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Show. Bond.
1: Jamie. Yes, good morning. We tikken alle relevante decennia weer aan vandaag in Jamie's Jams. En vergeet de 90s classic zometeen. Met Just Stone gaan we naar de Zero's. En uit de jaren 80 krijg je Michael Jackson.

zag iemand op YouTube bij de videoclip van deze track zijn excuses maken. Zijn excuses aan de jaren 90. Sorry 90s, we took you for granted, we appreciate you. Hey, ik vond dat zo goed. Ja, je kan pas achter.

tijdje kwijt geweest, hè. Zij viel in een groot gat na al de hitjes die ze had gescoord in de Zeros. En heeft zich eigenlijk de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met zelfontwikkeling. Dat is eigenlijk een soort verkapte titel voor gewoon heel erg weinig doen. Maar goed, ze is weer terug, hè, met een prima album, waar dit misschien wel de beste track van was. Je hoorde Thankful, nieuw in Jamie's Jams. Ja, back to the throwbacks met Monica coming up.

Omarion Entourage. In Jamie Jams. Hey, is dat even lekker? Als ik kijk naar de komende dagen. Ja, vanaf vandaag gaat het weer los hoor. Het is nog een beetje bewolkt in grote delen van het land. Maar vanmiddag gaat overal de zon schijnen. Ja, en dan staat ons eigenlijk een waanzinnig weekend klaar. Met temperaturen zo 29, 30 graden de komende dagen. Volop zon, dus dan weet je dat, hè. We hebben geleerd van die vorige hittegolf. Al waren dat wel iets extremere temperaturen natuurlijk. Maar zorg goed voor jezelf. Onderweg naar een gloednieuw weekend. En het wordt een mooi weekend. We staan op North Sea Jazz om je alle live concerten daarmee te laten genieten. En leuke interviews. Ga ik je zo meteen meer over vertellen.

Ja, en als iemand die niet van Nederlandse films houdt, als je die zou moeten overtuigen, het tegendeel zou moeten bewijzen, met welke film zou je dan aankomen zetten? Ik vraag het even voor mezelf, ja, moet ik er gelijk eerlijk bij zeggen. Want zometeen in Blend Memories, een Nederlandse klassieker die op zich prima is, weet je wel. Weet je wat het is voor mij? De meeste acteurs komen zeg maar in het Nederlands gewoon niet zo heel erg geloofwaardig en overtuigend over. En soms zitten er echt wel hele goede acteurs bij, maar dan zitten er ook altijd een paar acteurs bij waarvan ik denk, ja, dat geloof ik gewoon niet. En dan heb ik zo'n film gewoon al heel snel afgeschreven. Maar misschien heb jij een Nederlandse film waarvan je zegt, nee, als je die ziet, dan ben je echt overtuigd. Laat me weten in de NPO luisterapp eventjes. En dan hoor je zometeen een Nederlandse klassieker voorbij komen die op zich wel goede recensies kreeg. Dat hoort wel echt misschien wel bij een klein stukje opvoeding. Nou, zometeen meer daarover in je dagelijkse trip down memory lane. Ja, en de muziek, het is ongelooflijk. Tony, Tony, Tony, we hebben ze alle drie weer meegenomen voor je. Feels good zometeen. W-I-N-N-1 droomde even met Fijs op.

0: Show. Blend. 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Show.
0: Bond, Jamie.
2: Nou, laten we maar lekker gaan zwemmen dan met die temperaturen. Lekker Frank Ocean, Swim Good komt eraan. Je krijgt Cisco zometeen. En we beginnen met Queen Bee. Best Thing I Never Had.

0: Blend Memories.
1: Ja, en van stripper naar muzikale superster. Het verhaal van de vrouw die je zo hoort met een track uit 2001. En dat is ook een mooi jaar om eens even wat dieper in te duiken.
2: TV.
1: Ik weet niet of je ooit proper bent geweest in Salau. Ben je überhaupt wel eens in Salau op vakantie geweest? Lijkt mij echt verschrikkelijk. Is wel voor heel veel mensen weggelegd natuurlijk. Hè? Misschien heb je er ook wel een hele leuke jeugd beleefd. En misschien komt het ook wel door de Nederlandse kastkraker die in 2001 uitkwam. Dat was de film Costa. Ja, met Georgina Verbaan, Daan Schuurmans, Katja Schuurman. Ja, dat was toch wel even de ultieme Nederlandse vakantiecultuur in een paar uurtjes.
3: Wie op vakantie gaat naar de Spaanse kust, kan niet om ons heen.
4: Mooie grieten, leuke dingen doen vanavond.
3: Poppers, ga je niet uit vanavond?
4: Three castles are never empty!
3: Maar er zijn wel regels. Regel 3. Altijd beschikbaar zijn.
2: Nieuws.
1: Hey, en wat ook typisch Nederlands is, dat is het homohuwelijk, hè? 2001, dat was het jaar dat we wereldgeschiedenis schreven door als allereerste land het homohuwelijk, tenminste het huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht. Dat was, zorgde best wel veel ophef, wereldwijd. Maar ook wel veel landen die zouden volgen, hè? En het eerste huwelijk, dat vond plaats in Amsterdam. Job Cohen was daar toen de burgemeester.
5: Het was chaotisch, veel duwen en trekken.
6: Maar luister eens, we zijn toch in Amsterdam? Dat hoort er toch alsjeblieft een beetje bij?
5: Al dus een lachende burgemeester Cohen na afloop van het hele circus. Hij was tevreden. Het was tenslotte ook een beetje zijn feestje. Want het was Cohen die als staatssecretaris de openstelling van het huwelijk voor homo's door het parlement loodste. En nu, als burgemeester van Amsterdam, de eerste huwelijken mocht sluiten.
2: Music.
1: Oh, en wat een hits aan het begin van de Zeros. Wat dacht je van Fallin, Alicia Keys, Family Affair, Mary J. Blige, You Remind Me, Usher. Ja, en zij kon eindelijk haar verleden als stripper achter zich laten, want ze ging heel goed geld verdienen. Mede dankzij deze grote hit. Het is Eve, Who's That Girl Is Here.
0: Blend Memories.
7: It's about that time, y'all. Yeah.

/ Frankie J, Sugar Sugar. How you get so fly? Dat vraag je inderdaad wel eens af. Oh, het leven is soms wel zo oneerlijk, ja. Doe je niks aan. Oh, het is 10 voor 12, bijna donderdagmiddag. Eet smakelijk als je gaat lunchen zometeen. Wij verzorgen een soundtrack voor je. En als je ergens in die pauze een minuutje van je tijd met me zou willen delen en de NPO Luisterapp erbij zou willen pakken, dan kun je een bijdrage leveren aan de zoektocht die we deze week doen in Blend Essentials, een absolute Jamaicaanse legende in de spotlight. Meer over die zoektocht krijg je zometeen. Next to Close.

0: morgen vanaf 4 uur. Blend live at North Sea Jazz. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 12 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij, volgens zijn woordvoerder, dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Smakelijk als je gaat lunchen. Wij hebben de playlist voor je waar je je vingers bij af kunt likken. Wat dacht je van TLC zometeen? John Legend komt eraan en is Lil Wayne met Bobby Valentino samen.

0: veel zwoeler dan dit gaat het niet worden, hoor. Een van de vele grote hits van TLC uit de 90s, Digging on You. In Jamie's Jams, waar je zometeen nog John Legend hoort. En Janet Jackson staat voor je klaar.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Ja, en iedere week zijn we ook op zoek naar 5 tracks die iedereen eigenlijk een keer gehoord zou moeten hebben in het leven. Zetten we iedere dag iedere week een andere superster, een ander duo of een andere groep in de spotlights. Deze week gaat het om Mr. Bombastic. Het gaat om de man die doorbrak in de jaren 90 met zijn Jamaicaanse vibes. Nou, hij wist die oldschool sound, of nou ja, die traditionele sound kan ik beter zeggen, toch een beetje commercieel te maken en wereldwijd populair te krijgen. Hij heeft grote hits gescoord, maar de vraag is, welke 5 tracks kun je nou tot zijn absolute essentials beoordelen? We hebben er al 3 staan, dat zijn deze.
3: Mr. Bombastic, really fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Rowe.
0: Daarna kwam deze Bombastic, ook ongelofelijk. En de eerste hit die hij scoorde in de 90s, in de zeros moet ik zeggen, dat werd ook gelijk zijn grootste hit.
1: 3.

0: ga je horen. En eerst gaan we eens even kijken wat er gebeurt in de NPO Luisterapp. Ja, als ik je de vraag stel wat nou de 5 meest iconische tracks uit het muzikale oeuvre van Shaggy zijn. 5 tracks die iedereen een keer gehoord moet hebben. Net als je het over Shaggy hebt en je bejaarde buurvrouw die vraagt wie is dat, dat je deze liedjes kan laten horen. We hebben uit de 90's Oh Carolina en Bombastic al staan. Uit de Zero's It Wasn't Me. En ja, het gaat helemaal los. Er komen allerlei verschillende dingen voorbij. Maar Eileen was toch wel een beetje teleurgesteld. Dus Eileen moeten we even laten horen.
1: Ik was een beetje verbaasd toen het over Shaggy ging en het alweer dag 4 is. En eentje nog niet eens voorbij is gekomen. Ik moest gewoon ingrijpen. Dus alsjeblieft draai Angel. Deze moet erin. En vooral omdat die heel anders dan zijn andere tunes. En die is toch wel niet zo lekker. Dus hopelijk zo Angel. En dan kunnen we daar lekker van genieten. Okay. Bye bye.
0: Ja, dankjewel. Je hebt gelijk hoor. Was een grote hit. Stond op dat album Hot Shot dat hij in 2000 uitbracht, waar ook It Wasn't Me op stond. En dit was eigenlijk de opvolger daarvan. Ook weer een grote hit. We gaan hem toevoegen als vierde. Thanks voor je suggestie. Het is Shaggy en Angel.
2: Blend Essentials.

0: Daily in Jamie's Gems. Je luistert NPO Blend en she's here.
1: Hey.
0: Hi.
1: Hey. Ik moest hem even pakken.
0: Wat moest je pakken? Even, het is radio, hè? Even duidelijk zijn voordat mensen pakken. Verkeerde dingen. Ja.
1: Gulp dicht. Nee, grapje. Nee, Jamie, ik wilde dus helemaal vieren dat het de laatste dag is natuurlijk voor mij, hè? Donderdag, dan begint het weekend.
0: Ja, goed, maar daar hebben die hardwerkende mensen die nu aan het luisteren zijn helemaal niks aan.
1: Nou, dat denk ik niet. Want ik denk dat veel mensen vrijdag mentaal niet op het werk verschijnen. Dus dan ben je eigenlijk, is het vandaag je laatste dag.
0: Oké.
1: En zo zijn er ook mensen die ook deeltijd werken, toch? Dus
0: ja,
1: dan is vandaag ook de laatste dag.
0: Ja, ja.
1: Dus ik dacht, ik ga whinend het weekend in met Wayne Wonder. Ga ik zo even draaien.
0: Oh, dan ga je gewoon met...
1: Ja, weet je wat zo erg is? Amy Winehouse, toch? Ik bedoel, iedereen kent haar. Maar ja. Ik ben zo opgegroeid met dancehall. Ik schrijf dus Winehouse met een H ertussen.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo zit de eerste helft van je dag er alweer op. Gaat alles een beetje volgens plan? Geen tegenvallen, zo heb ik toch? Anders lekker op blend houden voor good vibes. Dit is Diana Ross.

Nou, volgens mij voelt hij zich helemaal niet zo goed. Maar goed, is het echt zo lastig? Nee, toch? Wat als we hem gewoon even samen doen? Gewoon die wauw! Nou, dat klonk al niet goed. Ik ga je intellen, ja? Komt-ie. In 3, 2, 1. Wauw!

Rum Shaker. Vandaag een prima dagje, maar vanaf morgen wordt het pas echt mooi. Tussen de 26 en 28 graden. Alsof het weer al weten wat er in Rotterdam gaat gebeuren, hè? Had ik al gezegd dat je morgen de laatste twee weekendkaartjes voor North Sea Jazz kon winnen? I don't know, misschien had je al plannen. Maar zo niet. Zou het wel even lekker zijn om zo je week af te sluiten, toch? Dus als je wil gaan, moet je het maar zeggen. Ik kan je wel vertellen wanneer die kaartjes worden weggegeven en hoe je ze kan winnen. Ja! Yeah. From one friend to another, I got you. Ik ben er morgen ook bij, dus het lijkt me wel leuk om je te zien, toch? Vind me in de NPO Live app. Laat je achter met Michael Jackson, The King of Pop. Ook Lauryn Hill komt voorbij, Everything is Everything. If you wanna ride, ride with Ciara and Ludacris.

dit keer. I wish. De laatste weekendkaartjes voor North Sea Jazz worden morgenochtend weggegeven in The Morning Show. Dus als je je telefoon bij de hand hebt, zet even je wekker aan. 7 uur is vroeg, I know. Maar tussen 7 en 10 maak je kans om die laatste 2 weekendtickets voor North Sea Jazz. En besef, je wordt gewoon die dag wakker. Je wint die kaartjes en ineens, boom! Heel je weekend ben je gewoon bij North Sea Jazz. Dat wil je toch? Ik weet in ieder geval dat Emre de wekker heeft gezet. Hij zegt van, ik ben nu al mijn outfit aan het bedenken voor wat ik ga aantrekken. Ik ga die kaartjes gewoon manifesteren voor mij en mijn vrouw. En hij gaat gewoon even 3 espresso erin gooien, want hij is eigenlijk geen ochtendpersoon. Jij misschien ook niet, maar goed, voor die kaartjes moet je wat over hebben. Ja, toch? We gaan lekker meezingen met Ciara en Ludacris.

0: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Tot vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De playlist weer bepalen. Laat even via de NPO Luister app weten wie ik het best voor jou kan draaien. 2 tracks van dezelfde artiest. Laat ze zo horen. Eerst Carrie Hilson en Nelly.

te pakken met Pony van Genuine. Ik hoop alleen voor jou dat je niet, net als onze luisteraar Eileen, in de auto zit. Want die is zich al flink aan het misdragen op alle tunes die ik hier draai op Lent. Maar goed, voordat ik die draai, wil ik eerst iets bij je checken. North Sea Jazz gaat morgen van start. Wij zijn erbij. Van vrijdag tot en met zondag kan je gewoon Blend opzetten. En hoef je niks te missen. Misschien heb je de mazzel dat je morgen nog die laatste twee weekendkaartjes wint in de morning show tussen 7 en 10. Ja, dat zal helemaal mooi zijn, hè? Maar we zijn op dit moment dus druk bezig met de voorbereidingen. Kijken welke artiesten we live kunnen uitzenden, welke tracks, dat soort dingen. En vrijdag, morgen dus, staan The Roots ook op North Sea Jazz. En ja, aangezien het af en toe een gedoe is, hè, met goh, welke track krijg je nou toestemming, dacht ik, weet je wat, laten we even kijken. Als er maar één track is die ik van ze mag uitzenden, met welke maak ik je dan het meest blij? Hoor je dan het liefst deze?

You Won't See Me Tonight met Aaliyah en Nas. Ja, nog eventjes en we gaan je favoriete track van The Roots draaien. Vandaag helaas geen poll. Ik ben helemaal blij dat ik die NPO Luister-app had uitgespeeld. Werkt de poll vandaag niet mee. Maar als je snel bent, kun je nog steeds A of B naar me sturen. Alle beetjes helpen. Want kijk, morgen staan we daar, hè, op North Sea Jazz. En het blijkt dus heel erg lastig te zijn om toestemming te krijgen van artiesten om hun muziek live uit te zenden. Dus ik dacht, oké, weet je wat? Ik ga de luisteraar gewoon vragen. Stel nou dat we maar één track van hen mogen uitzenden. Welke wil je dan horen? Ja, toch? Optie

0: gewoon nog online vinden. Eigenlijk een soort demo, hè, want ze is er toen van afgeknikkerd omdat ze ja, niet bekend genoeg was. Wel heel erg lekker om even te luisteren. Dat is een optie, maar misschien denk jij er wel hetzelfde over als onze luisteraar.
1: Ja, Simla hier. Ik ga voor B.

gaat op vakantie. En toen zat ik ineens 3 weken zonder oppas. Ja, dat is dus ook een ding als je werkende ouder bent. En ik dacht, ja, een dagje je kind meenemen naar de show is leuk. Maar niet 3 weken lang en al helemaal niet tijdens een liveshow. Dus dan maar vrij. Geen zorgen, ik laat je in de goede handen achter. Jamie Joy die gaat mijn show doen voor 3 weken. En dat doet ze altijd fantastisch. Dus wees lief voor haar. Ik ga alvast de vakantievibe inlassen.

0: Doral Degens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden en staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Pont, Siana. Laatste uurtje samen. Maar dat is goed nieuws, want dat betekent dat je werkdag er bijna op zit. 50 Cent, JT en Timbaland, Sona, I Can Love You, Mary.

Jawel, toch? Oké, laat het me weten in de NPO Luister-app. De naam van de artiest en de naam van de track. It's not right, but it's okay. Whitney Houston.

luisteraars er weer bij zijn. Lisa, Wilma, die hebben geen idee wie dat was. Ik ga nog één keer die track aan je laten horen. Eén fragment, 1 seconde ervan. Even kijken of jij het wel raakt. Wat is zo lastig dan? Wilma kwam er niet op, Lisa kwam er niet op. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat ze die track allebei kennen. Ze hebben het zo vaak goed in dit spel. Het is natuurlijk Queen Pen, A Party Ain't

stonden ze 20 jaar later ineens in die Billboard Hot 100. Hoger dan eerder. En dat kwam dus door twee middelbare scholieren uit New Jersey. Die hadden in 2016 een filmpje van zichzelf geplaatst op dat nummer. The Run.

0: team Noortje Jazz. Ik had het er net over in ook met mensen in de NPO Luister-app. Want ja, we zijn natuurlijk morgen daar. We staan bij de Congo Stage, toch?
1: Ja, daarachter is onze backstage area, zeg maar. Maar de tent... Oh nee, dat is Congo inderdaad.
0: Toch?
1: Je hebt gelijk, ja.
2: Oh, stel je bij de Congo? Oh, wat leuk.
0: Ja, ja. Wow. Dus ik zei van ja, hey, superleuk als je nu luistert... om misschien even te komen koekeloeren. Ja.
1: Zwaaien, je kan de studio bekladden. Dat vinden we allemaal heel gezellig.
0: Oh, oké. Okay. Gelijk vandalisme.
1: Ja, toch.
0: Hey, wat gaan we zo meteen doen dan?
1: Plaatjes draaien.
2: Okay. Ja, we gaan het hebben over onder andere... Heb je dat wel eens? Heb je een iWatch of zo'n ding?
0: Nee, ik ben bang voor dat soort dingen. Ook die bril. Dacht
2: ja,
0: ik van,
2: die bril, okay,
0: die bril maakt mij bang.
2: Ja, ja, die moeten we niet doen.
0: Nee.
2: Maar ik heb die gewoon om gezondheid te trekken en zo. Maar ik krijg dus dat ik ben een concert lekker in die stoelen... en opeens, bam, het geluid is te hard, u moet weer een half uur weg. Ik denk, ja, maar het concert is net begonnen.
0: Ja.
1: Dus, en hij stuurt je gewoon naar je kamer?
2: Hij ziet me gewoon weg.
1: Want
2: als
0: gewoon
2: je een half uur blijft, dan krijg je gehoorschade... en denk je, ja, moet je dat nou serieus nemen of
0: nee,
2: niet? Nee. Ja, daar gaan we over hebben. Moeten we dat serieus nemen of niet?
0: Spannend. En ook die hartslag houdt hij natuurlijk ook bij, hè?
2: Yes.
1: En we gaan het hebben over spijtconcerten waar je wel of niet bent geweest.
0: Ja, spijtconcerten.
1: Ja.
2: Of dat je dacht van, nee man, waarom was ik daar niet bij... Of dat je dacht van, ik had niet moeten gaan.
0: Ik had een hele goeie. Ik was ooit naar Chris Brown en toen zat Jessie J in het voorprogramma.
1: Ja.
0: Die was helemaal nog niet bekend. En wat een fantastische stem had zij, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Geweldig.
0: Frank Ocean.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, welkom. 4 uur is het geweest. Bridge the Gap is waar je naar luistert. Good afternoon, Howard.
2: Hi, hoe gaat het?
1: Hey. I'm good.
2: Ja?
1: Ja. Zou ik nog niet zeggen wie ik ben?
2: Nee, laten we dat toch even geheim houden.
1: Ja, Sian heeft het wel gezegd net. Maar mocht je net zijn ingeschakeld, dan houden we dat nog eventjes geheim.
2: Heel goed.
1: Oké, maar wel heb ik je hulp nodig bij de Goed Gejat. Want daar kan je op stemmen. Over een half uur gaan we kijken of we de original gaan draaien of de sample gaan draaien. Laat me even meenemen. Dit

0: En Love is an Action. En aan jou de vraag, gaan we dus voor die een beetje wat nieuwere sound, North Sea Jazz sound, of gaan we gewoon voor de original van Tupac, Do For Love? Laat je stem horen via de Instagram NPO Blend. Klik op de stories, geef je stem door en dan gaan we zo in de geteen degene met de meeste stemmen draaien, toch?
1: Doen we dat.
2: NTR, Angelique en

0: bezig met verbouwen of zo, toch?
1: Ja, joh, die heeft een heel blok huizen gekocht in...
0: Wat?
1: Ja, hij heeft een huizenblok gekocht in Zaandam. En hij wordt een soort van huisjesmelker.
0: Echt waar? Een soort landowner?
1: Hij is een vastgoedmagnaat.
0: Nee, joh.
1: Ja.
0: Dus verdienen jullie zo goed bij Blend? Want dan moet ik misschien toch solliciteren.
1: Hij heeft hard
0: gespaard.
1: Likjes rapen.
0: Ja, good for him, good for him. Maar ja, in plaats van hem, hij is met zijn huizenblok bezig. Dus ik zit hier, ik ben Angelique Houtveen. Samen met jou, Howard, vind ik gezellig.
1: Is ook wel.
0: Bijna vakantie, hè, voor regio, even kijken, Zuid?
1: Zuid is, komt eraan. Noord komt, is al
0: ja,
1: vrij.
0: Noord is al. Midden moet nog een weekje wachten.
1: Ja, jammer voor ze.
0: Jij zit in Noord natuurlijk, hè?
1: Nou ja, mijn kinderen zijn al 23.
0: Oh,
1: dus vakantie
0: ja.
1: heeft op ons niet zoveel effect.
0: Ja.
1: Maar we gaan wel.
0: Ja?
1: Zij vertrekken volgende week. En daarna kom ik erachteraan met de verkering. En dan gaan we met z'n allen naar Curaçao.
0: Gezellig. Ja. Waarom ga jij een week later?
1: Omdat die kinderen een week eerder gaan. Zo moet je het zien.
0: Oh, oké. Okay, ja.
1: Zij hadden zoiets van, ja, maar pap, wij kunnen al eerder. Want ik heb een verplichting hier.
0: Check.
1: Dus zij gaan alvast.
0: Ze hebben gelijk.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Lekker. Ik ben al geweest dus. Ik heb in februari was ik in Ghana.
1: Oh ja.
0: En ik was eind mei in Boston.
1: Oké.
0: Okay. En is het geld op.
1: Ja.
0: Dus ik heb ook geen huisjes die ik kan verhuren. Dus ik moet gewoon weer even sparen.
1: Misschien kan je in het najaar weer weg.
0: Dat is de bedoeling. Oktober. Ik wil eigenlijk weg als het hier koud wordt.
1: En waar wil je dan heen?
0: Japan. Maar dan moet ik wel heel veel blikjes verzamelen.
1: Maar is Japan niet dan ook koud?
0: Ja, ligt er aan waar, hè? Het is groot. Dus,
1: Okay, ja.
0: Ik wil dan even eruit. Gewoon.
1: Oh, je hebt
0: maar
1: plannen?
0: We gaan zien. We gaan zien.
1: We gaan kijken.
0: Dus als jullie vaak ziek zijn, kan ik vaak invallen. Dan kan ik. Nee, grapje. Hey, leuk dat je luistert. Leuk dat je erbij bent. Ik zie ook berichtjes binnenkomen. Roel is erbij. SNS. Hey, Angelique, goed je te horen. Rob, die zei, ja, die goed gejat. Eigenlijk is Tupac is de sample van de sample. Ja, tuurlijk.
1: Dat is ook weer
0: ja, zo. Zeker. Ja. Maar deze man had hem weer van Tupac gejat. En Tupac jat hem weer van Bobby.
1: Zo is het.
0: En Bobby was ook wel weer van iemand ooit.
1: Volgens mij is hij wel de
0: original. Hij is wel de original, ja. Maar uiteindelijk is alles...
1: Ja, everything is already
0: het komt ergens vandaan, toch? Hey, fijn dat je erbij bent. Total Touch, die ga je zo meteen horen met Somebody Else's Lover. Maar eerst is dit winnen. Met winnen, zonder strijd.
2: Yeah. Dit is binnen zonder.

0: ander er vandoor gaan. A.K.A. dat zegt dus de Total Touch met Somebody Else's Lover.
1: The Bridge the Gap News Quiz.
0: Bridge the Gap is waar je naar luistert. Vandaag met mij, ik ben Angelique. Matt Howard, goeiedag.
2: Yes, we zijn er.
0: Leg me uit, ik doe dit voor het eerst. Wat gaan we doen?
2: The News Quiz.
0: Oké.
2: En maar dat wordt allemaal gedaan door de producer en de beste presentator die er is. Onze eigen Daniel.
3: Check, want ben check, ik allround, hè?
2: Ja, sowieso. Oh. Jij kan heel veel.
0: Nou, Daniel.
3: Ja, heel simpel concept. Ik zal het even uitleggen. Jij krijgt drie vragen, of jullie krijgen drie vragen.
0: Ja.
3: Het zijn meer keuzevragen.
0: Okay.
3: Als jij het antwoord weet, roep meteen je naam. Degene die als eerste zijn naam roept, die mag het antwoord geven.
0: Ja.
3: Is het antwoord goed, dan gaat het punt naar jou. Is het antwoord fout, dan mag Howard kiezen.
0: Oké.
3: En uiteindelijk de eindstand bepaalt welke track er zo meteen gedraaid wordt. Dus met andere woorden, jij strijdt voor een track.
0: Ja.
3: Dus ja, de vraag, ik begin eventjes bij Howard. Voor welke track ga jij strijden?
2: Vandaag, als ik win, gaan we luisteren naar Q-Tip en Rafael Sadiq met het nummer Get Involved.
0: Oeh, ja, yeah, I like that.
3: En waar zou jij voor willen gaan?
0: Mag je voor mij winnen? Ik dacht, ik ga voor Eminem met Lose Yourself. Oh. Zo intens.
2: Ja, dat is wel intens.
0: Ja, maar ik had daar laatst met vrienden over. Er zit een line in. You only got one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Dat eigenlijk best wel bedreigend is, want alsof er nooit meer een andere kans in je leven komt.
3: Ja.
0: Weet je?
2: Fatalistisch.
0: Ja, best wel.
3: Mm.
0: Maar goed, soms kan het wel die motivatie geven om wel gewoon even je ding te doen.
2: We gaan het zien.
0: Dus dat. En is het zo, stel dat ik het antwoord al weet voordat de C is gekomen, mag ik dan al mijn naam roepen? Of moeten we het afwachten?
2: Nee, je moet, als je de

0: vraag gesteld heeft, mag je roepen.
1: Dan pas.
0: Dus je hoeft niet te wachten tot hij de
1: A en B en C. Nee.
0: Dus jawel, toch? Ja.
2: Ja,
0: dus,
2: ik zou het wel doen voor het gemak. Okay. Voor mijn structuur ook.
1: Ja. Oh, oké, okay. Ja, ik wil niet jullie structuur hier komen of halen.
2: Ik wil graag praten ook, zeg maar.
1: Ja, je hebt gelijk.
2: Ja, dankjewel.
1: Moet ik iets instarten, een droomtje, of ga je lekker op dit gezellig muziekje?
2: Laten we lekker hierop beginnen.
1: Gezellig muziekje, ja, oké.
2: Okay. Tuurlijk. We beginnen bij een pakketdienst. Daar hebben we allemaal wel ervaring mee. In Noord-Holland was een pakketdienst. Die heeft het werk neer moeten leggen naar controle van de arbeidsinspectie. Wat was de reden dat er geen pakketjes meer geleverd mochten worden? Is dat A, de bezorgers werden verplicht dikke bedrijfskleding te dragen, ondanks de zomerse temperaturen nu? Is dat B, sommige bezorgers van buiten de EU hadden niet de juiste vergunning? Of C, ach boeien, mijn pakketje raakt toch altijd kwijt.
1: Angelique, sounds like a B problem.
2: Dat is helemaal goed.
1: Dacht ik al.
2: Hey, waarom doet hij het nou niet?
0: Hij doet het.
1: Hey.
2: Zo doet hij het wel. Ja,
1: kijk.
2: Goed. Gaan we naar vraag 2. En inderdaad, Howard, je had het er net al over. Je wist dat hij ging komen. Een voetbalvraag. Elke dag, zolang het WK er is, krijg je er eentje van me. Vanavond neemt Marokko het op tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK. Een van de sterren, oud-PSV'er Ismaël Sarbari, die is er niet bij. Waarom niet? Is het A, hij heeft problemen met zijn hamstring? B, hij heeft het vliegtuig gemist vanwege een verlopen paspoort? Of C, Donald Trump heeft hem laten schorsen?
1: Angelique.
2: Nou ja, vertel maar.
1: A.
2: A? Dat is ook. Helemaal goed.
0: Maar je was nog niet helemaal uitgepraat.
2: Nee, dat is wel waar.
0: Omdat het haar eerste show is, ben ik condant.
1: Ja. Dat is zo slack.
0: Maar.
2: Ja.
1: Want waarom zou hij geschorst zijn met Donald Trump?
2: Nee, dat vond ik. Dat was, zeg maar, dit is mijn creativiteit. Hè? Donald Trump die heeft hem laten schorsen naar een belletje met Infantino, de voorzitter van de FIFA. Weet je, want bij de vorige wedstrijd tegen Amerika...
1: Ja,
2: nee, hier heb ik op gestudeerd.
1: Ja.
2: Gaan we nog even de derde vraag toch nog wel doen, toch?
0: Pro forma, altijd.
2: Precies. Premier Rob Jetten, die was afgelopen week op de NAVO-top in Turkije. Daar kreeg hij daar kreeg iedere regeringsleider, dus ook onze Rob, een cadeautje van de Turkse president Erdogan. Wat was dat? Ik zie jou alweer.
1: Ja, ik weet het wel. Maar ik wacht rustig jouw structuur af.
2: Ja, heel goed. Een strandbeetje op het strand van Alanya. B, een pistool. Of C, een Turks brood.
0: Hou het.
2: Oei, je bent wel sneller,
0: Een B.
2: Nou, dat is helemaal goed.
1: Yes. Een revolver, om precies te zijn.
2: Ja, maar ik wilde dat woord niet gebruiken, want dat gebruik ik zelf niet zo. En dan wordt het wel heel erg dik, ligt het er bovenop. Maar inclusief dus ook nog munitie. Dat vond ik wel het lijpen. Dat je denkt van, we mogen mee gaan gebruiken.
1: Ik las dat bericht en ik denk, is het een soort signaal? Het voelt wel als een soort van...
2: Ja, dat je een kogel waar je
1: gangster gewoon, ja man.
0: Toen kan je altijd nummer 1.
1: Echt, zoiets. Zo voelt het.
0: Je hebt gewonnen, maar dus waar gaan we naar luisteren?
1: We gaan luisteren naar Lose Yourself.
0: Hartstikke
1: Because
0: goed.
1: You lost yourself. Nee, oh. You lost yourself.
0: Wacht maar, volgende week. Revenge.
1: En Nia Smit hoor je zo meteen hierna.

0: Smith met High. En daarvoor Lose Yourself van Eminem. Success is your only motherfucking option. Failure's not, Howard. Dat zei hij ook nog.
1: Ik heb het meteen in mijn oren geknoopt.
0: Ja, je mag niet falen. Het is echt een burn-out gevoelige track als je dit opvolgt.
1: Ja, ik denk niet dat het zo werkt.
0: Nee, we moeten falen om vooruit te komen. Zo is het. Hey, heb jij ook wel eens dat je net zit te vibe op een festival of je hebt je oortjes in en dan krijg je opeens zo'n melding. Ik heb dat op mijn watch, maar het kan ook op je telefoon, dat je geluid te hard staat.
1: Ik heb het in het vliegtuig. Als ik lange vluchten doe en ik heb mijn headphone in, dan krijg ik in één keer die melding.
0: Van, het is te hard, je moet stoppen met luisteren.
1: Te lang met te harde muziek op mijn oor. Ja. Maar ik heb geen zin om dat gejep om me heen te horen.
0: Dat snap ik, Ja, ik heb het vooral bij, ik luister niet zoveel muziek op mijn headphone, gewoon. Of tenminste heel zachtjes. Maar als ik gewoon bij een concert sta en opeens die melding van 90 dB zit je nu, als je hier een half uur blijft, krijg je gehoorschade.
1: Ja, dat is wel raar, want alsof je telefoon je naar je kamer stuurt.
0: Ja, van je moet nu weg.
1: Ja, dat is heel gek.
0: Nou ja, ik denk dan altijd, misschien jij ook, hoe serieus moeten we die melding nou nemen? Tja, wat moeten we daar nou mee? Nou, ik dacht, laten we het gewoon vragen aan iemand die er echt wat van weet. KNO-arts Maaike van den Aardweg van KNO Medisch Centrum in Bilthoven. Goedemiddag, Maaike.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo. Krijg jij ook wel eens van die meldingen?
2: Nou, nee, eigenlijk niet. En misschien is dat omdat ik denk ik niet zo leuk leef als jullie. Of ik heb het niet ingesteld. Ja, want dankzij jullie telefoontje wist ik dat dit bestond. Ik wist niet dat het bestond. Dus ik heb even opgezocht in mijn telefoon. Je hebt natuurlijk allemaal van die gezondheidsdingen.
0: Ja.
2: En ik als KNO-arts dacht, ach, dat stukje gehoor, dat weet ik wel. Dus dat heb ik eigenlijk overgeslagen.
0: Ja, dat snap ik.
2: Onderstukje. Ja.
0: Jij weet
2: maar
0: precies.
2: Ik vind het wel heel goed dat die meldingen er zijn eigenlijk. Want nu heb ik er naar zitten kijken.
0: Ja.
2: En dan geven ze voorbeelden van geluidsniveaus en hoe lang je in die ruimte mag zijn. En heel eerlijk, als KNO-arts vind ik eigenlijk dat ze nog een beetje aan de voorzichtige kant zijn. Ik ben als KNO-arts namelijk veel en veel strenger.
1: Want jou mag je niet eens naar het concert.
2: Je mag wel naar het concert, maar dan moet je oordoppen dragen. Want als je in 120 decibel of 110, dan heb je gewoon direct gehoorschade.
1: Oh,
2: en 100 decibel al na 5 minuten. En dat is wat strenger dan wat ze in de app aanhouden.
0: En jij zegt direct gehoorschade, maar is in blijvende gehoorschade?
2: Nou ja, weet je, het is niet dat je dan in één keer helemaal doof bent. Ja. Als je gehoorschade hebt. Het heeft te maken met hoe hard is het geluid. Dus des te luider, des te meer decibel, des te meer kans op gehoorschade. En des te langer je in de ruimte zit met lawaai. Dus ook al is het misschien niet 120, maar is het 80. Als je er lang genoeg aan blootgesteld wordt, gaat het uiteindelijk ook schade geven. Dus je slakhuis is opgebouwd met allemaal haartjes. En die kunnen beschadigen als er te veel lawaai is.
0: Kijk, dus zo'n melding van 90 dB is eigenlijk al, dan moet je wel echt binnen een half uur weg eruit.
2: Ja, vind ik wel.
0: En er is niet een soort veilige van, ook, maar ik ga maar één keer in de maand naar een concert, dus ook prima, joh, dat kan ik wel even aan.
2: Nou ja, weet je, het stapelt een beetje op. Dus als je één keer per maand een keer naar een concert en je bent een half uur in die 90 dB...
0: Ja.
2: Dan is het niet zo dat je natuurlijk in één keer helemaal stokdoof bent.
1: Maar het telt op.
2: Maar al die beetjes bij elkaar op, die tellen op. Ik zie natuurlijk in mijn spreekkamer elke dag mensen die, weet je, die zijn, nou, ik ben al 46, maar er zijn ook mensen van 50, 60, die vroeger natuurlijk wel, maar dat was vroeger, daar had ik geen last van.
0: Ja.
2: Nee, toen niet. Maar al die beetjes bij elkaar opgeteld, dan moet je nu dus wel aan een hoortoestel.
1: Ja. Nou gaan we dus komend weekend allemaal werken op het Nortje Jazz. Dan ontkomen we niet aan de herrie. Jouw tip?
2: En wat vervelend.
1: Jouw tip is dus gehoorbescherming.
2: Gehoorbescherming, ja, want je hebt oordop, je hebt natuurlijk van die schuimrubberen doppen, die droeg ik in mijn studententijd al.
1: Ja.
2: Viel me op dat ik een van de weinigen was met van die lelijke gele dingen in je oor. En,
1: Helpen die al? Helpen die al?
2: Helpen al een beetje, ja. En je hebt ook van die soort oordoppen van die parapluutjes. Dus ja, ik mag natuurlijk geen reclame maken voor een bepaald merk. Maar van die parapluutjes die je kan maken, van die kan kopen. Van die standaard, die voor muziek of voor slapen of voor motorrijden zijn. En die dempen ook iets van 23, 25 decibel of meer. Dus net hoe sterk je ze doet. En wat ik zelf heb, maar obviously, dat ik ben als KNO-arts, ben ik daar natuurlijk bevoordeeld. Ik heb
1: dan oordoppen
2: op. Ik heb de zwarte band. Ik heb oordoppen op maat gemaakt van datzelfde merk. Met glittertjes er zelfs in. Je hebt zelfs fluoriserend en weet ik het wat allemaal. En elke kleur is van de regenboog. En ik heb de sterkste filter erin zet. En dat is 35 decibel.
0: Nou,
2: dus
0: maar
2: als ik
0: je
2: in de ruimte ben met 100 decibel, dan haal je er 35 vanaf. Nou, en dan
1: maar
2: is dat
1: voel je de muziek
2: overhoud
1: dan nog?
0: Ja, dat wil ik vragen.
2: Ja, nou weet je, het mooie is, heel veel van die schuimrubber, dan haal je vooral de hoge tonen eraf. En dan haal je alleen de bas over. En het mooie is, als je zo'n filter hebt, is dat die alle tonen eigenlijk gelijk gelijkmatig eraf haalt. Redelijk gelijkmatig dempt. Dus ik was laatst toevallig, nou, ik heb toch een beetje een leven. Ik was laatst op een feest, vrijdag, en ik had mijn doppen in. En ik praatte in een volume waarvan ik dacht, ik kon iedereen goed verstaan. En ik praatte in een volume waarvan ik dacht dat het geschikt was. Mm-hmm. En heel veel mensen konden mij niet zo goed verstaan, omdat zij gewoon in die herrie stonden. Bij mij kwam de geluid gewoon goed binnen. Maar zij hoorden hem dus niet goed.
0: Voor hen moest je aan gaan schreeuwen. Jeetje zeg.
2: Ja, want zij hadden niet de goede doppen in. Ja,
0: okay.
2: Ja, en ik kon gewoon een normaal gesprek voeren.
0: Goeie dus eigenlijk, toch. Ja, ik heb ook van die op maat gemaakte oordoppen. Ooit werkte ik in de Heineken Musical. Mm-hmm. Moesten we wel. Ja, maar dan is het wel fijn met het muziek. Dan hoor je nog wel wat, inderdaad.
2: Ja, en weet je, als je ergens staat en het is snoeihard. Ja, die bas die voel je nog steeds in je buik.
0: Ja, dat is waar.
2: Die gaat wel door.
0: Dat is waar. Hé, hey, Maaike, ja. Maaike van den Aardweg van de KNO Medisch Centrum Beeldhoven. Dankjewel. Je hebt ons weer even, in ieder geval onze luisteraar, weer een beetje veiliger gemaakt. Als we luisteren.
2: Als je maar oordoppen draagt, dat scheelt alweer een slok op een borrel. En je moet je wat aantrekken van die melding.
0: Ja, dus wel luisteren.
2: Slap, eerder dan te slap dan te sterk.
0: Dan moeten we binnen een kwartier de zaal uit. Oké.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, hè.
2: Oké.

0: To Me Right hier bij NPO Blend.
1: Goed gejat.
0: Howard.
2: Ja.
0: Goed gejat.
2: Spannend.
0: Ja. Even voor de mensen die net zijn ingeschakeld. Of misschien luister je wel voor het eerst naar NPO Blend. Heb je ons net ontdekt. Fijn dat je erbij bent. Goed gejat is eigenlijk heel simpel. Wil je de original horen of wil je de sample horen?
2: Ja.
0: En vandaag hebben we een beetje een tricky one. Want de original is eigenlijk ook geen original.
2: Nee, die heeft ook gesampled.
0: Die is ook gesampled, precies. Maar de man, de sample heeft hem wel van Tupac gesampled. En niet van Bobby.
2: Dat is waar.
0: Dus zo verkopen we dat dan. Laat me eerst de original horen. Die is...

geweldig. En wat zit je daar dan tegenover? Nou ja, ik dacht, het North Sea Jazz Festival, hè, dat begint morgen. En daar staat een man, Adekunle Gold. Mm-hmm. En die heeft een album. En samen met Six Flags staat er het nummer Love is an Action op. En nou ja, dat klinkt zo. Luister maar.

0: beetje Afro-vibes erin gegooid.
1: Ja, het is wel een lekkere track.
0: Ja. En hij dus, we hebben het later over North Sea Jazz, maar een beetje in zijn werk gedoken. Echt een toffe artiest.
1: Oké.
0: Als je van Burna Boy houdt en dan nog meer een beetje highlife Yoruba-vibes, dan is deze man echt een aanrader om te gaan zien.
1: Heel goed.
0: Maar goed, voor de luisteraar die dacht, ja, zal wel. Want ik wil gewoon toepakken horen.
1: Ja, hoe is de stemming verlopen dan?
0: Ik zie Ahmed, Remy, Greg, Danny. Die hebben allemaal voor toepak gestemd.
1: Uh-huh.
0: We hebben wel Jerry en Hanna hebben wel voor Adekun gestemd.
1: Uh-huh.
0: Maar hoeveel procent? 78% van de stemmen.
1: Dat is wel heel duidelijk.
0: Ja, ja.
1: Blend heeft wat dat betreft een duidelijk profiel.
0: Ja, old school rules.
1: Ja,
0: en
1: toch.
0: Het is in dit geval, ik snap het ook, maar deze is zo iconisch, is zo lekker. Dus ja, let's go.
1: Heftig.
0: Dankjewel voor je stem sowieso, man.

0: Sounds, maar met een Nederlands tintje. Leven Calais en Breach. Maar waarom heeft hij een Nederlands tintje?
1: Nou, zijn vader was ooit op tour met een band waarin speelde, Modest Finest. Grote funkband uit de jaren 70, 80. En die heeft hier in Nederland zijn moeder leren kennen.
0: Ja.
1: En toen is die moeder meegegaan naar Amerika. En daar is hij geboren, maar hij heeft wel de Nederlandse voornaam Leven.
0: Ja.
1: Wat ik echt een hele mooie voornaam vind.
0: Nou.
1: Raar dat we dat nog nooit eerder hebben gehoord.
0: Toch, in plaats van Vlinder en zo, is ook leuk.
1: Rover, maar ja. Dat horen we wel, maar Leven niet. Hij noemt zelf Leven.
0: Ja, en in Amerika is het dan Leven Calais.
1: Leven Calais.
0: Hij kan wel, ik heb hem ooit geïnterviewd op Sublime en hij kon wel een beetje Nederlands.
1: Oh, wat grappig.
0: Hij kan een klein beetje Nederlands.
1: Dat soort mensen zeggen dus die originele What's Gebeurd.
0: Die What's Gebeurd, ja. Ik hoor het hem zo zeggen.
1: Ja, toch?
0: I love it. Otis Redding hebben dit uur en volgend uur onder andere Sekou, Tatjana, Lee. En we gaan het hebben over North Sea Jazz.

0: classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NTR, Angelique en Howard.
2: Zometeen meer over North Sea Jazz. Kijk jij nou ergens naar uit, Howard?
3: Ja, al het eten.
2: Oh.
3: In North Sea Jazz kan je altijd heel goed eten.
2: Beste van alle festivals.
3: Ja, absoluut.
2: Heb je één specifieke tip?
3: Ja, ik denk Hans Worst en de kibbeling.
2: Och, of die

0: Shana Ali en Daydreaming. Met ook een rap, hè, van Lord Tariq en Peter Guns. Maar die mochten niet op de credits.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Je luistert naar Bridge the Gap. Fijn dat je er bent. Ik ben Angelique Houtveen. Once is op vakantie. Serginho is zijn huizenblok aan het bouwen, hoor ik net. En Howard is hier wel.
2: Ik ben er. Hallootjes.
0: Gezellig. Hey, we hebben het best wel vaak al de hele week. Niet ik, maar ik zit dan te luisteren naar jullie. En dan gaat het over North Sea Jazz. En dat is niet zonder reden, want Blend staat ook op North Sea Jazz, toch? Met een studio.
2: Wij zijn media partner.
0: Dat is echt heel tof.
2: Dat is super tof.
0: Want ik weet ook, wie voorgaande jaren waren als een ander zender media partner.
2: Ja.
0: En dat Blend dit voor het eerst nu is, 3 dagen daar lang.
2: Ja, dat is echt te gek.
0: Ja, dat is echt.
2: En we hebben een paar exclusives, hè?
0: Ja?
2: Zo zenden wij het concert van John Legend integraal uit op zender.
0: Hey, I love that.
2: Dat is echt heel tof.
0: Dat is nice. Ja. Ja. En wat gaan we nog meer doen?
2: We gaan het publiek interviewen. We proberen wat interviews met artiesten te regelen ook. We hebben er een studio, dus we gaan live vanuit het festival uitzenden. We gaan daar ook gewoon met zo'n wandelmicrofoon rondlopen.
0: Het veld op.
2: Dus het wordt echt te gek.
0: Eigenlijk zijn we dan een beetje concurrenten. We zijn wel collega's, maar ook... Nou, ik doe daar de livestream.
2: Okay.
0: Dus als je niet radio... Je kan ook de hele dag kijken.
2: Ja, ja.
0: Dus dat concert wat jij zegt, bij mij kan je het kijken.
2: Ja, maar als je in de auto zit, moet je niet kijken.
0: Precies. Dus voor de auto is Blend.
2: Ja.
0: Voor als je op de bank hangt.
2: Dan kun je ze naar jou checken.
0: En voor de tuin is ook weer Blend.
2: Ja, precies.
0: Dus voor iedereen wat.
2: Ja, toch.
0: Ja. En er komen te gekke artiesten. The Roots komt, hè, met Bilal en Friends en John Batiste. Mm-hmm. Ik denk, dat zei het net al, waarschijnlijk gaat ze een D'Angelo tribute doen.
2: Dat zou wel echt heel mooi zijn.
0: Toch?
2: Want ze hebben het al gedaan.
0: Ja.
2: En Bilal is ook echt de enige die het qua stem een beetje benadert. Dus ja, het zou heel tof zijn.
0: Tof. Ik ben ook wel benieuwd, want er staat ook nog Friends gewoon los van deze namen. Dus misschien 50 jaar North Sea Jazz.
2: Ja, dat zou waanzinnig zijn als ze een blik hele grote namen open trekken.
0: Och, Erica, Jill, die hele Common erbij.
2: Gewoon de Soul Quarians.
0: Ja, toch?
2: Ja, dat zou
0: oh my
2: zijn.
0: God. Ach, te gek. Ja, en laat ons even weten via de NPO Blend app, de NPO Luister app, of je er ook bij bent, of je denkt North Sea Jazz, ben ik nooit geweest, moet daar nou weer mee. Of dat je denkt, nee, daar ga ik ook naartoe. Ik zie in ieder geval Wilma, die is erbij. Die heeft kaarten bij jullie gewonnen.
2: Ja, dat was het te gek. En terecht ook.
0: Te gek. Nou ja, heb jij 1 tip waarvan je zegt, die moet jullie sowieso gaan zien?
2: Nou, ik ben heel benieuwd wat een artiest als Frenna daar gaat doen.
0: Want
2: het is een groot podium, het is een andere vibe. Er zijn heel veel mensen die hem niet goed kennen.
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel interessant om te zien hoe dat soort artiesten zich staande houden op zo'n festival.
0: Ja. Nou, ik weet, een paar jaar geleden was voor de Ronnie Flex stond er ook.
2: Ja, dat was vorig jaar.
0: Ja, toch? Vorig jaar. En ik vond hem heel goed staande houden daar. En zijn band is natuurlijk geweldig. En heel veel Surinaamse invloeden, Caribische invloeden. Dus,
2: dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. En toch ook wel een beetje geldt hetzelfde voor iemand als Burna Boy.
0: Ja.
2: Hele populaire artiesten, maar toch een beetje dissonant op dit festival.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik ben heel benieuwd hoe ze zich daar staande gaan houden. En de DJ-set van DJ Peewee.
0: A.K.A. Anderson
2: Paak. Ja, daar ben ik heel benieuwd.
0: Ja, toch? Ja. Ik heb gekeken in de agenda van Bruno Mars. Er zit een gat in. Hij zou misschien kunnen aansluiten.
2: Wauw.
0: Als hij zin heeft.
2: Zal ik ook zo'n pruik kopen? Zo'n Peewee.
0: En anders, dan ga jij daar staan.
2: Nou, gewoon dubbelen.
0: Ja, toch? Verzamel je handtekeningen van mensen. Ja. Hey, Blend is er dus bij vanaf 4 uur met Jamie en onder andere Siana, Sonja Silva, Jasmine Sender en ook Reinand, die Ruina tussenbij van de ochtendshow met jou, Howard.
2: Precies.
0: Sonja Silva weer en dus heel veel exclusives en live concerten. I love that. We zijn erbij. Zometeen gaan we het hebben over concerten waar we spijt van hebben.
2: Ja, nou, daar zijn er wel een paar.
0: Ja. Oftewel spijt dat we zijn gegaan of dat we niet zijn gegaan.
2: Beide kanten.
0: Ja. Sekou Warriors met Dangerous Lover.

0: niet. Dat was een heel mooi interview over haar tijd. En dan wat er allemaal gebeurd is daarna. Dat de carrière wat minder ging. Ja. Maar dat ze echt genoten heeft van die tijd. En
1: goed.
0: Is echt, ja, een mooie vrouw nog steeds. Love mooi. That. We hadden net ook even over North Sea Jazz. Ik vroeg van, hey, ben je erbij? Vind je het leuk? En Mireille die zegt, ja, ik ben er zondag. Ik heb er heel veel zin in. En Wilma zegt, ik denk niet dat Bruno Mars komt. Maar misschien ook wel. En dat zou heel tof zijn. Ja, het zou leuk zijn. En zij kijkt uit naar De La Soul. Mm-hmm. In plaats van de Isley Brothers zijn die laatst toegevoegd. Ja, jammer van de Isley Brothers natuurlijk.
1: Ja, dat is wel echt een groot gemis.
0: Oh, echt hè? Die had ik die graag willen zien nog.
1: Want ik denk niet dat dat ooit nog gaat gebeuren.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Dan moeten we naar hun toe.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we
0: ook, met liefde. En De La Soul is ook gezellig natuurlijk. Hé, hey, jij doet ook dingen, want weet je, wij kennen elkaar wel een beetje natuurlijk. Mm-hmm. Maar we gaan de komende week op donderdag samen radio maken.
1: Zeker.
0: Vind ik wel leuk om een beetje te leren kennen. Ik weet dat je dingen doet met eten ook.
1: Ja, ik ben een culinair ondernemer geworden tijdens corona. Want toen konden we niet optreden, theaters gesloten. Ja. Maar wat je wel mocht doen in horeca was events op 1,5 meter.
0: Ja.
1: Dus toen ben ik ooit begonnen met de barbecue battles bij Beurt in Rotterdam. In die garden van ze. Had ik twee mannen of twee partijen die tegen elkaar strijden. En het etende publiek bepaalde dan wie gewonnen heeft.
0: Oeh.
1: Daar heb ik een paar jaar later nog volgehouden. En waarschijnlijk gaan we er dit jaar weer eentje doen bij Beurt eind augustus.
0: Mm-hmm.
1: Maar uiteindelijk ben ik ook zelf barbecue cateraar geworden.
0: Yo.
1: Festival cateraar. En de laatste tijd heel vaak bij events. Zo ben ik deze hele zomer bij Summer Breeze aanwezig met eten.
0: Dus met je salsa feest Westerpark, toch? Daar
1: ja,
0: zo.
1: Ja.
0: En maar jij zegt dan cateraar, sta jij zelf eten te koken daar?
1: Ja, dus afgelopen zondag was er een Sweet 16.
0: Ja.
1: En die hadden mij geboekt als barbecue cateraar. Dus er waren 100 mensen. En dan sta ik jerk chicken, charsu chicken, salades hebben we gemaakt. Ja, ik ben dan gewoon de cateraar.
0: Dus je bent echt in te huren ook gewoon?
1: Aha.
0: Oké, en je specialiteit? Wat?
1: Nou ja, dus barbecue. Wat wel echt een ding is. Omdat ik ik heb hele mooie barbecues gekregen van een partij waar ik mee samenwerk. Waardoor het vlees ook echt sappig en lekker blijft. En ik marineer het ook altijd 2-3 dagen van tevoren.
0: Zo.
1: Dus dan zit het er echt goed in. Dat is een van mijn specialiteiten. En nou ja, gewoon zorgen dat de mensen allemaal genoeg en lekker gegeten hebben. Yeah. En verrassen. Dus niet de voor de hand liggende dingen.
0: Ja, dus niet gewoon je burgertje erop op een broodje knallen. Gewoon echt lekkere dingen.
1: Ja, zeker.
0: Oeh. En groente op de barbecue?
1: Absoluut.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Want het moet allemaal gezonder.
0: Ja.
1: En, dus dat is ook iets waar we mee bezig zijn.
0: Oh,
1: en daar kan je eindeloos mee variëren.
0: Nou, dat mag je me binnenkort even uitleggen. Want ik moet van mijn natuurgeneeskundige zeggen, ik moet gevarieerder eten.
1: Oh, nou, dat gaan we regelen hoor.
0: Ja.
1: Geen probleem.
0: Het is altijd dezelfde groente. Dus als je geeft, stuur me je tips.
1: I got you.
0: Great, love it.

0: She wasn't lying. Ik zag laatst een interview met haar. En she's still a freak. She still zegt gewoon, dat is nog steeds gewoon mijn ding.
1: Oh ja?
0: Ja, yeah, ja. Yeah, I love that.
1: Is ze aan het optreden?
0: Nou, dat weet ik.

0: Blijft dat lastig vinden als een guy zegt: ik kan niet met je zijn, want je lijkt te veel op mijn ex. Dan denk ik, ja, wat is dat nou?
1: Ja, dat is natuurlijk een raar argument.
0: Ja, vind ik wel. Ja. Goed. Misschien heb je gewoon een type.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: dan is
0: inderdaad.
1: Dat gewoon je ding. Dan is dat je ding, precies. Yeah.
0: Hey, Bridge the Gap, dat is waar je naar je luistert. NPO Blend. Even over spijtconcerten. Want Howard, wat is een spijtconcert?
1: Een spijtconcert is een concert waar je niet naartoe bent gegaan, waar je spijt van hebt.
0: Ja.
1: Of een concert waar je wel naartoe bent gegaan, waar je spijt van hebt.
0: Ja, gewoon spijt dat je daar niet of wel was.
1: Precies.
0: Inderdaad. Wat is jou? Heb je een spijtconcert?
1: Nou, ik ben niet zo lang geleden naar Jesse J gegaan in Paradiso.
0: Ja.
1: En dat werd uiteindelijk een spijtconcert. Want
0: wat?
1: Ja, ze had van tevoren een hele soort reglement die ze deelde met het publiek van wat je wel en niet mocht doen.
0: Ja.
1: En hoe je wel en niet moest reageren. En dat als je niet kan zingen, dat je dan je mond moet houden.
0: Oh, dat is onaardig.
1: Ja, dat is echt onaardig.
0: Ja.
1: Want ik bedoel, ik hou van zingen, maar zingen houdt niet van mij. Maar ik doe het wel heel graag.
0: Ja, precies.
1: Maar dat mag dus niet van haar. Want ze zegt, als er de mensen dan te filmen, dan horen ze jouw valse stem. En daar zijn ze niet voor gekomen. Het was een beetje negatief, vond ik.
0: Ja.
1: En tussen al die nummers door kreeg je iedere keer hele lange verhalen. En ik snap wel dat je een track wil toelichten.
0: Ja.
1: Maar dit was gewoon meer gepraat dan gezang.
0: Ja, podcast gewoon.
1: Ja, ja. Dus dat vond ik jammer.
0: Ach, ja. En ben je dan weggegaan? Of,
1: ja, ik ben wel eerder vertrokken,
0: Je bent echt weggegaan?
1: Ja.
0: Ach, ja. En dan dacht je, ja, had je betaald ervoor?
1: Dat niet.
0: Oké, nou, dan is het minder.
1: Dat scheelt een heleboel.
0: Precies.
1: Maar toch. En jij?
0: Ja, ik heb er wel een aantal. Eentje waar ik naartoe had willen gaan. North Sea Jazz, we hebben het toch al net over.
1: Ja.
0: Earth, Wind & Fire speelde in de grote zaal, de Naal. En in de kleine, in de Darling, stond Hiatus Coyote.
1: Wow.
0: Leuke, toffe band. Eerste concert in Nederland.
1: Ja, maar dat is wel vet.
0: En ik dacht, ik ga naar Hiatus Coyote. Want inderdaad, dat vond ik hele vette muziek.
1: Ja.
0: Maar ik was even vergeten, van Earth, Wind & Fire, hoe vaak ga je die nou nog in die bezetting?
1: Beetje,
0: hè? Dat was 2016.
1: Toch een beetje de Stones van onze muziek.
0: Nou, precies. En nu heb je zo'n Earth, Wind & Fire experience. Dat is toch wat anders. Maar gewoon in de original, bijna original. Maurice White was volgens mij al net overleden. Maar daar had ik wel spijt van. Maar ook eentje, en dat is bijna vloek in de kerk hier.
1: Waarom?
0: Ik was bij het concert van Rafael Sadiq in Paradiso.
1: Ja.
0: En dus de helft van mijn vriendenkring ging naar Burna Boy. Ik weet niet even waar die stond. En de helft ging naar Rafael Sadiq. En ik was vol overtuigd. Ja, Burna Boy, what the fuck. Ik ga gewoon naar Rafael Sadiq. Soul music, love it.
1: Toch? Let's go.
0: Ja, en ik zat daar met de helft van mijn vriendengroep. En het was gewoon niet zo goed. Alsof hij zat er niet lekker in. Niet aanwezig. Soms voel je het alsof als artiest niet aanwezig is. Dat hij gewoon zijn riedeltje afdraait en niet echt met de zaal.
1: Hij had zijn dag niet.
0: Blijkbaar was er iets in zijn familie. Er was iets gebeurd, hoorde ik achteraf. Maar dat wist ik toen nog niet. Maar wij zijn toen ook eerder weggegaan. En al die vrienden van ons, Burna Boy is te gek en het is amazing.
1: Dat
0: en wij zaten echt
1: dat
0: zo,
1: je niet daar was.
0: Damn. Ah. Ik had, eigenlijk hadden we gewoon daar moeten. Want ik met pijn in mijn hart. Want later heb ik Rafael Sadiq nog wel gezien en dat was geweldig. Mm-hmm. Maar het was gewoon, die dag was niet zijn dag.
1: Jammer.
0: Ja. Ja.
1: Jammer.
0: En Watch the Throne.
1: Wat is er met Watch the Throne?
0: Daar had ik kaarten voor.
1: Maar?
0: Gelderdoom.
1: Maar?
0: Ik was die dag moe.
1: Moe?
0: Ik was moe en ik dacht, ik heb geen zin om naar Arnhem te gaan.
1: Weet je wat zou krijgen van die show?
0: Ja, jij was er, hè?
1: Nou, ik ben was naar Paris. Nee, we waren naar Paris.
0: Oh, was jij in Paris? Oh,
1: ja,
0: dat was nog beter.
1: Ja, Broeders in Paris, die moeten we gaan kijken in Paris natuurlijk.
0: Ja.
1: Want niggers in Arnhem klinkt niet.
0: Nee, dat is...
1: Dus toen zijn we naar Parijs gegaan. Maar ik kan jou vertellen, de energie die je van die show krijgt, nou, dan kan een gemiddelde wijk 3 weken groene stroom van trekken.
0: Ja, ik geloof je direct. En ik hoorde het ook, want mijn broertje was geloof ik wel bij. En iedereen was erbij natuurlijk. En toen dacht
1: Maar je had kaarten.
0: Ik had kaarten. Ik had gewoon, soms maak je gewoon verkeerde beslissingen. Dus daarom is dit echt mijn spijtconcert. Dat ik dacht, die had ik gewoon eventjes, even gas eronder. Ja.
1: Okay.
0: Dus nu als ik moe ben, maar ik heb kaarten voor dat soort artiesten, denk ik, ga gewoon.
1: Je tilt jezelf
0: ik
1: op.
0: Ik til mezelf op. Ja.
1: Precies.
0: Als deze twee, als je deze had gemist. Dit is spijt. Dit is eigenlijk, ik moet mijn moeder blamen.
1: Waarom?
0: Al mijn tantes gingen naar Michael Jackson in de arena.
1: Uh-huh.
0: En ik mocht niet mee, want ze vonden me te jong.
1: Oh, dat is wel echt iets.
0: Dus iets spijt.
1: Te jong, hoe oud was je?
0: Dit was 96, geloof ik toch?
1: Nee, ik kan gewoon
0: ik
1: gaan.
0: Ik was 10 of zo. Ik kon gewoon gaan.
1: Sure.
0: Ja. Mam, you did not handle that well.
1: Heel erg.
0: Michael Jackson, die hoor je met Janet Jackson. Ik heb hem later nog wel opgetreden tijdens de weeksluiting met mijn broertje. Ik als Janet, mijn broertje als Michael.
1: Oh, zijn daar beelden van?

0: knallen van Michael Jackson en Janet Jackson, Scream. En we hadden het net over spijtconcerten. Als jij ook eentje hebt, als jij denkt van... oh, daar had ik bij willen zijn of had ik naartoe moeten gaan... stuur dat dan even door via de NPO Blend app. Dan kunnen we misschien wel in ieder geval voor je draaien als verzoekje. Dus toch een beetje erbij.
1: Zo zijn wij.

0: Thames met Big Daddy Howard. Niet dat ik jou Big Daddy noem, hoor, maar die track heet zo.
1: Dat gebeurt vaak, hè? No worry.
0: Hey, spijtconcerten, daar hadden we het over. Ik zie een aantal binnenkomen. Even kijken, hoor. Er staat onder andere Errol, die zegt... Ik baal dat ik niet naar Kanye West ben geweest. Toen ik dacht de beelden zag, werd ik gek. En Danny zegt, laatste keer Gangstar in Paradiso... had Guru iets daarvoor solo gezien. Dat was niet goed. Dus ik dacht, nou, ik ga maar niet. Maar dan niet geweten dat dat de laatste keer was.
1: Ja, ja. Zo gaan die dingen.
0: En dat is ook wel een beetje het verhaal van Wilma. Hè? Wilma, goedemiddag.
2: Hey, Angelique.
0: Hey, leuk je te horen.
2: Ja.
0: Ja, jij hebt er eentje. Ja, ik snap wel dat je daar spijt van hebt, ja.
2: Ja, en dat is dan een spijt waar ik helemaal niets aan kon doen.
0: Nee.
2: Want de laatste keer dat D'Angelo in Rotterdam was in 2015... Toen was ik ook in Rotterdam, alleen ik was niet in Ahoy, maar toen lag ik in het Erasmus.
0: Ach.
1: Oeh, dat is jammer.
0: Ja. Wat had je?
2: Oh, ik was heel ernstig ziek.
0: Oh jeetje, oké, dat is niet lekker.
2: Ja, echt heel ernstig ziek.
0: Ja.
2: En toen dacht ik vorig jaar nog van, goh, nou, volgend jaar 50-jarig bestaan.
0: Ja.
2: Misschien komt D'Angelo dan wel.
0: Mm.
1: Nou, ik denk dat dat ook weer in de lijn der verwachtingen lag. Ja. Maar het is anders gelopen allemaal.
2: Dat denk ik ook, want toen kwam 14 oktober.
1: Ja.
0: Ik dacht dat hij overleed.
2: Ja.
0: Ja, verdrietig, hè?
2: Ja.
0: En dan,
2: daar ben ik nog steeds ziek van.
0: Ja, ik snap. Ik hoor het ook een beetje in je stem, inderdaad.
2: Ja.
0: Ja. Nee, dat was niet fijn. Maar kan ik het een beetje goed maken door misschien een van die liedjes te draaien?
2: Ja, heel graag.
0: Iets wat hij toen speelde?
2: Ja, mag.
0: Ja, of
2: zeg, dat is goed.
0: Ja, ik kan Really Love doen. Die speelde die. Of ook gewoon een lekkere Brown Sugar, wat jij wil.
2: Ja, of je de motherfucker.
0: Hey, you say you call and I play. Bij deze. Gaan we gewoon draaien.
2: Top.
0: Hey, Wilma, dankjewel en veel plezier dankjewel. Op Noordzee Jazz, want je bent erbij, hè?
2: Dankjewel, jullie
1: tot dan.
0: Hoi. Ik had ook nog een berichtje van Sitje. Die zegt, ik ben ooit naar Music Soul Child geweest in Markanti. Hij was high. En bij ieder nummer, begin en einde, zei hij, I'm Music Soul Child. Verschrikkelijk. Hij klonk op zich nog wel oké.
1: Okay.
0: Ja. Ach, Sitje. We hebben allemaal dat soort artiesten wel, hè?
1: Dat je denkt, shit, damn, motherfucker.

0: Hey, hit him high, be real, Busta Rhymes, Coolio en een whole gang, Metal Man natuurlijk, Redman. Iedereen.
1: Iedereen staat erin.
0: Ja, toch?
1: Space Jam. Behalve Brain Power, want ja, voor de rest is iedereen.
0: Howard, dit is het einde van Bridging Gap voor vandaag.
1: Ja,
0: en voor deze week.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk kan je gewoon de hele weekend... Normaal is er, heb je in het weekend geen programma's hier, maar nu wel. De hele weekend North Sea Jazz.
1: De hele weekend North Sea Jazz, live en direct. Dus ik zou zeggen, tune in.
0: Ja, gezellig. Nou, dan horen we jou daar.
1: En wij zien elkaar volgende week weer.
0: Wij zien elkaar volgende week.
1: Tot dan,
0: donderdag.
1: Dan.
0: Doei, doei.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app. Maria, your check.

Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig, maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. Twee uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Show.